0: Irma de Vries met het NOS-journaal. Het dodental door de zware aardbeving van maandag in Colombia is opgelopen tot 294. Nog ruim 300 mensen worden vermist. Reddingswerkers zijn bang dat de kans heel klein is dat er nog mensen levend onder het puin vandaan worden gehaald. Ongeveer 2/3 van alle slachtoffers zijn in de steden Cali en Pereira om het leven gekomen. De aardbeving van 7,4 was ook te voelen in buurlanden Panama, Ecuador en Venezuela. Sinds de beving zijn er nog ruim 250 naschokken geweest. De natuurbrand in het Belgische natuurgebied Hogevenen wordt nog steeds groter. Inmiddels is een gebied van 2700 hectare verwoest. Dat is vergelijkbaar met de omvang van de gemeente Haarlem. Daarmee is het de grootste brand in de geschiedenis van België. In nabijgelegen dorpen zijn inmiddels zo'n 600 mensen geëvacueerd. Ook in plaatsen over de grens met Duitsland bereiden mensen zich voor op evacuatie. De Nederlandse Defensie stuurt 2 blushelikopters naar België. Het moet duidelijk worden met welke opdracht agenten op pad zijn gestuurd bij het boerenprotest van zaterdag. Dat zegt politievakbond ACP. Gisteren kwamen er 2 mensen om in een file die was veroorzaakt door trekkers die op de snelweg reden. Premier Jette was kritisch op de politie. Maar de vakbond zegt dat de politie wordt aangestuurd door burgemeesters en het OM. In de Eredivisie heeft PSV zijn eerste overwinning van het seizoen te pakken. De Eindhovenaren wonnen met 2-1 van Excelsior. Fortuna Sittard won met 3-1 van Cambuur. En eerder op de avond won AZ met 4-1 van FC Utrecht. NEC versloeg Willem II eveneens met 4-1. En het weer vannacht droog en het koelt in het noorden af naar een graad of 11. In het zuiden blijft het zo'n 18 graden vannacht. Morgen is het vrijwel overal droog met een mix van zon en wolken. Het wordt 20 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Disco zonder drempels radio hier bij Radio Salto. Iedere tweede zaterdag van de maand tussen 12 en 2.
2: Lieve luisteraars en programmamakers van Salto. Onze nieuwe studio's gaan bijna open. De verhuizing en technische voorbereidingen waren heel complex en hebben helaas langer geduurd dan gepland. Daardoor konden de vertrouwde live-programma's tijdelijk niet doorgaan. Maar achter de schermen is er de afgelopen tijd hard gewerkt en is het inmiddels bijna zover. De programmamakers worden binnenkort wegwijs gemaakt in nieuwe studio's en daarna keren zo snel als mogelijk alle vertrouwde programma's live terug op zender. Dank jullie wel voor jullie geduld, begrip en betrokkenheid.
3: Je luistert naar Radio Zuidoost. 24 uur per dag vanuit het hart van de Bijlmer. Via kabel, salto.nl en 105.2 FM in de ether.

Je luistert naar Radio Zuidoost. 24 uur per dag vanuit het hart van de Bijlmer. Via kabel, salto.nl en 105.2 FM in de ether.

0: Irma de Vries met het NOS-journaal. De zware aardbeving in Colombia maandag heeft inmiddels 294 levens geëist. Ook worden er nog 300 mensen vermist. Volgens reddingswerkers is de kans klein dat er nog mensen levend onder het puin worden gevonden. In de zwaar getroffen stad Cali is volgens de brandweer op nog maar één zoeklocatie sprake van een teken van leven. Op alle andere locaties is de brandweer bezig met het bergen van lichamen. In de Spaanse provincie León zijn twee doden gevallen door een modderstroom. De slachtoffers verbleven in een wijnkelder die door hevige regen onder water kwam te staan. Volgens een Spaanse krant zijn de slachtoffers twee vrouwen. Er raakten ook twee kinderen licht gewond door de modderstroom. Of zij familie zijn van de overleden vrouwen is niet bekendgemaakt. Het moet duidelijk worden met welke opdracht agenten op pad zijn gestuurd bij het boerenprotest van zaterdag. Dat zegt politievakbond ACP. Vrijdag vond er een dodelijk ongeluk plaats in de staart van een file die was veroorzaakt door tientallen trekkers. Zij reden over de snelweg naar Den Bosch voor een boerenprotest. Premier Jette was kritisch op de politie, maar de vakbond zegt dat de politie wordt aangestuurd door burgemeesters en het OM. Na een succesvolle atletiekavond is Nederland opgeklommen naar de vierde plaats op de medaillespiegel van het EK Atletiek in Birmingham. Stefan Nillissen heeft gestunt door goud te winnen op de 1500 meter. Lieke Klaver haalde brons op de 400 meter. En eerder op de avond wist Emma Oosterwegel een zilveren medaille in de wacht te slepen op de zevenkamp. Het brons was voor Sophie Dokter. En het weer, vannacht droog en het koelt in het noorden af naar een graad of 11. In het zuiden blijft het zo'n 18 graden vannacht. Morgen is het vrijwel overal droog met een mix van zon en wolken. Het wordt 20 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Lieve luisteraars en programmamakers van Salto. Onze nieuwe studio's gaan bijna open. De verhuizing en technische voorbereidingen waren heel complex en hebben helaas langer geduurd dan gepland. Daardoor konden de vertrouwde live-programma's tijdelijk niet doorgaan. Maar achter de schermen is er de afgelopen tijd hard gewerkt en is het inmiddels bijna zover. De programmamakers worden binnenkort wegwijs gemaakt in de nieuwe studio's en daarna keren zo snel als mogelijk alle vertrouwde programma's live terug op zender. Dank jullie wel voor jullie geduld, begrip en betrokkenheid.
2: Iedere tweede zaterdag van de maand tussen 12 en 2. Disco zonder drempels radio hier bij Radio Salto.
3: Je luistert naar Radio Zuidoost. 24 uur per dag vanuit het hart van de Bijlmer. Via kabel, salto.nl en 105.2 FM in de ether.

Radio Raso for everyone, from everywhere, every day.

0: Emma de Vries met het NOS-journaal. In een appartementencomplex in het Noord-Brabantse Oosterhout is brand uitgebroken. De hulpdiensten zijn uitgerukt en het gebouw is ontruimd. Mensen die vastzaten op een balkon zijn met een hoogwerker van de brandweer naar beneden gebracht. Voor zover bekend zijn er geen gewonden. Bij de brand komt wel veel rook vrij. Omwonenden krijgen het advies om ramen en deuren dicht te houden. Hoe de brand heeft kunnen ontstaan is nog niet duidelijk. Het dodental door de zware aardbeving maandag in Colombia is opgelopen tot 294. Nog ruim 300 mensen worden vermist. Reddingswerkers zijn bang dat de kans heel klein is dat er nog mensen levend onder het puin vandaan worden gehaald. Ongeveer 2/3 van alle slachtoffers zijn in de steden Cali en Pereira om het leven gekomen. De aardbeving van 7,4 was ook te voelen in buurlanden Panama, Ecuador en Venezuela. Sinds de beving zijn er nog ruim 250 naschokken geweest. In Duitsland mogen de 2000 inwoners van het dorpje Gai weer naar huis. In de buurt woedt een natuurbrand. Vrijdagochtend werden inwoners opgeroepen om te evacueren. Uiteindelijk naderden de vlammen het dorp tot zo'n 150 meter. De situatie is nu verbeterd en er is geen direct gevaar meer. Gai ligt in de buurt van Aken, niet ver van de Nederlandse grens. In het gebied is zo'n 300 hectare afgebrand. Het blussen verliep moeizaam, onder meer omdat er in het gebied nog munitie uit de Tweede Wereldoorlog ligt. In de Eredivisie heeft PSV zijn eerste overwinning van het seizoen te pakken. De Eindhovenaren wonnen met 2-1 van Excelsior. Fortuna Sittard won met 3-1 van Cambuur en eerder op de avond won AZ met 4-1 van FC Utrecht. NEC versloeg Willem II ook met 4-1. En het weer, vannacht droog en het koelt in het noorden af naar een graad of 11. In het zuiden blijft het zo'n 18 graden. Morgen is het vrijwel overal droog met een mix van zon en wolken. 20 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Disco zonder drempels radio hier bij Radio Salto. Iedere tweede zaterdag van de maand tussen 12 en 2.
2: Zuidoost TV. Door de buurt, voor de buurt. De reporters van Zuidoost TV volgen de actualiteit en vertellen de verhalen van de bewoners van Gaasperdam, Gein, Driemond en de Bijlmermeer. Maar ook aandacht voor de buurtdokter met adviezen voor een gezonder leven. Zuidoost TV. Iedere dag, de hele dag, op Salto TV en altijd via salto.nl.
3: Je luistert naar Radio Zuidoost. 24 uur per dag vanuit het hart van de Bijlmer. Via kabel, salto.nl en 105.2 FM in de ether.

Radio Razo for everyone, from everywhere, every time.

Je luistert naar Radio Zuidoost. 24 uur per dag vanuit het hart van de Bijlmer. Via kabel, salto.nl en 105.2 FM in de ether.

0: Irma de Vries met het NOS-journaal. In een appartementencomplex in het Noord-Brabantse Oosterhout is brand uitgebroken. De hulpdiensten zijn uitgerukt en het gebouw is ontruimd. Mensen die vastzaten op een balkon zijn met een hoogwerker van de brandweer naar beneden gebracht. Eén persoon is voor controle naar het ziekenhuis gebracht. Bij de brand komt veel rook vrij. Omwonenden krijgen het advies om ramen en deuren dicht te houden. Hoe de brand heeft kunnen ontstaan is nog niet duidelijk. In de Spaanse provincie León zijn twee doden gevallen door een modderstroom. De slachtoffers verbleven in een wijnkelder die door hevige regen plots onder water kwam te staan. Volgens een Spaanse krant zijn de slachtoffers twee vrouwen. Er raakten ook twee kinderen lichtgewond door de modderstroom. Maar of zij familie zijn van de overleden vrouwen is niet bekendgemaakt. Het dodental door de zware aardbeving maandag in Colombia is opgelopen tot 294. Nog ruim 300 mensen worden vermist. Reddingswerkers zijn bang dat de kans heel klein is dat er nog mensen levend onder het puin vandaan worden gehaald. Ongeveer 2/3 van alle slachtoffers zijn in de steden Cali en Pereira om het leven gekomen. De aardbeving van 7,4 was ook te voelen in buurlanden Panama, Ecuador en Venezuela. Sinds de beving zijn er nog ruim 250 naschokken geweest. In de Eredivisie heeft PSV zijn eerste overwinning van het seizoen te pakken. De Eindhovenaren wonnen met 2-1 van Excelsior. Fortuna Sittard won met 3-1 van Cambuur. En eerder op de avond won AZ met 4-1 van FC Utrecht. NEC versloeg Willem II, ook met 4-1. En het weer, het blijft vandaag vrijwel overal droog. Zon en wolken wisselen elkaar af en de temperatuur kan in het binnenland oplopen tot 26 graden. In de kustgebieden wordt het zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Disco zonder drempels radio, hier bij Radio Salto. Iedere tweede zaterdag van de maand tussen 12 en 2.
2: Lieve luisteraars en programmamakers van Salto. Onze nieuwe studio's gaan bijna open. De verhuizing en technische voorbereidingen waren heel complex en hebben helaas langer geduurd dan gepland. Daardoor konden de vertrouwde live-programma's tijdelijk niet doorgaan. Maar achter de schermen is er de afgelopen tijd hard gewerkt en is het inmiddels bijna zover. De programmamakers worden binnenkort wegwijs gemaakt in nieuwe studio's en daarna keren zo snel als mogelijk alle vertrouwde programma's live terug op zender. Dank jullie wel voor jullie geduld, begrip en betrokkenheid.
3: Je luistert naar Radio Zuidoost. 24 uur per dag vanuit het hart van de Bijlmer. Via kabel, salto.nl en 105.2 FM in de ether.

Radio Raso for everyone, from everywhere, every time.

Je luistert naar Radio Zuidoost. 24 uur per dag vanuit het hart van de Bijlmer. Via kabel, salto.nl en 105.2 FM in de ether.

Thank you. Comedy. Go on, do it again. Sorry, I was drinking.

young. Ooh, ooh, yeah. Come on. Feels good.

0: Yes, it is. Yes, it is. It's beautiful.
1: Oh, love.
0: It's my favorite song.

Je luistert naar Radio Zuidoost. 24 uur per dag vanuit het hart van de Bijlmer. Salto.nl en 105.2 FM in de ether.

Odi odi mi brada kwamimba e baruno eme baruno odi ini anef ananef kedewaman kedewan pong uktuan bigi odi me baruno gromi den umas makrafti disorgu tak libi de jaso tapa planei disi me baruno uktuan bigi odi namas den krafti nanga de maktifu anaturu den pasifu planei disi. En ook toen we weer zo'n one sweet arki programma tide, nog voor zijn de futaki brader nanga sisa, en dat gaan we ook doen. En met baruno odi ook toe in anen voeden. Bigis mafu uno, zijn jama hebi katibo, en ook toe de wang, die ben de bifo bifo koba, die zet omen san kom, omen if den volk kusan den ofu voor omen san ifu desma. We baarden smadat die ook toewang odi, jaso in a programma Arki Atori, peye arken via radio raso. En in a programma die se wetak u egi Afrikaanse smasani, wetak u over u eigen geschiedenis, anga de wandati en ook toe na wang programma, die een boomvoer voor ono, die een kade ono sap u geschiedenis, maar te arki atori, daar kom je daar wel achter. We gaan even naar een poko brada nga sisa. En dan baka poko dan met kon direct baka na unu. Awins pe ude arki atori. Jaso de na arki dosu rasu.

un doro bata na arki doso raso pele tak le fosa bi al tetwe paksani fu onus refi fu fu fu afrikanse kontinent maar ook toe wel een misverstand de minder een ja minder boom voor uno want laatst met dat kan wel man dan aan mij tegen me dat Afrikaanse sma zeer zeer pre-Afrikaanse sma en dan mijn accent per abewijs voor asanda de ja, na zo asande, met meteen maar dat manier. Als je ook dat den tori dis nanga mi, no kon dat nanga mi omtrent den san sayere nanga iesi, want kiswang wa informatie via u iesi betekent dat jum gogo luku altijd efasan deso. Het is makkelijk zeggen dat een ja Afrikaanse sma beseer Afrikaanse sma zonder dat je babo is. Dus not ek des ma dat een serieus abradang asisa. Mi eko nang adien soort saan dat. You know, mek des soort libis ma dat de yo meester. Tak awa leer yo an saan. Wat na wala, na wan boholek boon don saan. Mi teg abradang dat mek mi teg yo an saan. Sa asan dat e chakong. Asan dat e chakong prati teso ono saan de buiten a continent, nanga des masan de tapa continent. Suma verter yu asandati, amus fude des masan ka tibo ubigisma, na den verter yu asandati. En dan, yu noman gebreki verstano, tak desandati, im luku eer suma leer yu ansani. En if na den, masan ka tibo ubigisma, mine tek desandat serieus. Sa ding etak nanga de mofo want wala sa ni sa Afrikaanse afkomstige etaki na sa de yobo leer den. En de mana wa no ma shi en tak de ma e leer yu den soot don achterlijk san dati so so dat unu no ma mek wan kofu we wa katapak a plane disi ma da we hat makandra. En asan e kon de ma boom tak unu no ma anu mek wan kofu dus dat den schrijfje, het pot den zijn dat in UESI. Wat hebben we wikipedien, bradanga sisa? Nou, Afrikaanse sma no seer, nou, tra-Afrikaanse sma. Dan heb je abe over dat is ma kon bij zijn, dat je dan nga zijn den kon bij. Met Nederlandse guldens, nga met Engelse guldens, nga zijn den kon bij. Maar vaak als aan je zormi, en het is geen belediging, dat na de sma, die nog sap een de eigen geschiedenis, na de soort libismat, ik kon aan de zand dat die. Volgens mij die abrada beta kan aan mij abrada, nog sap niet eens dat mijn abrada kwam in, en als je contact den zand dat na aan mij, want het is een achterlijke iets, dan mij wan aan bewijs toe. Maar dan ook in een bewijs aan dat die. Dan mi eten tak mi sap suma leer yu den soort saan disi. Ja, suma leer. Mi tak na de wet ma leer ye. Want den sap sa den do na Afrikaanse sma. En if de wani, den wani tak uno mus bondru kawang. Dus des ma sa et tak fu den saan dati. Betekent dat ano bondru nanga desma fu Afrika want desma fu Afrika disi dati sus en noem maar op brada nga sisa mitea brada dat vanaf tide nooit notak sani sa yu yesi e yere yu yesi mag yere wansani mag harat den onderzoeken fos yokon broadcast taki an disanga dati fu omtrent Afrikaanse sma. Amana besa tak na ngawa verkeerde persoon abes na petaki. Want mi etegen dat alasani sa mi e forteri. Mi tegen dat arki aanstaande zonde via tussen 5 en 8 uur. Dat je arki wa aflevering voor arki atori. De amaneers kregi arki atori. Ona yu emeka programma dat. Mi tegen, iya.
nami tene taku da wan if ye konanga sa nami taku dan heb je da ik weet niet hoe jij luistert naar Arki Atori. Wat in Arki Atori we zor altijd dat de in afkanga de san dat die in a programma dat die dat die ser makandra dat do dat die nee wala mala ook to den en vooral den bigisma voor ono zijn slachtoffers geweest. Zijn slachtoffer geweest voor zowel Europeaan als Arabieren. Maar zoals desma etak den san dat bradang as is aan otek den san serieus. Want de san dat die de man poussen in alibi structuur voor ono. Zo zo voor u kan haat makandra. Zo zo voor u kan haat desma van Afrikaanse continent. En dat want ik you know man bondro is na zo you ana denki de en meteen dat ik no mek nou een inkri trafolk hè comforter you sanif you jouw wa die eta gewoon atru hè temi abe over Europeaan jouw wa to de en dat en na den dat je schrijf den boeko en den dat die nekom forter uno lei in den boeko fooden. Maar a gros, je nou kan het dan serieus. Alles maar mag dat ze de wandelen aan de mofo. Maar te als aan de contact katibo, je nou moest koeer me edet dat dan des maar den schrijfie, dan die si dan dat die. Met een dat berada vanaf die de, ik kan te kas aan dat if me, ga op onderzoek uitgaan omtrent Jusani. Nou meka deso, tak is ma e conforter yo en dat is ma conforter yo ansani het mag ook ma accident a bewijs voor asandati want ala den sani sa de yobo e forter uno as na pur fu uno me kwan kofu daar gaat het bij hun om en wansi mine an a blame de ook do want den sap sa den bigis ma fu den do. Dus na natuurlijk je ook te opproberen voor dus de opproberen toe voor kan moppen uit dat soort zijn dat die tak ja onukatibodes maar overgedekt den tetapa Afrikaanse continent op wat keta de ano den futunanga den neki ik dat den manosap dat den voorouders voor den doe alle den zijn dat tegen Afrikaanses maar. En amoro bigereida tak de ma efforter uno wala soort rotzooi omtrent Afrikaanse asma. Het gaat puur om uno ma bondro schrijf in srana om in Afrikaanse asma da srana ook niet zoveel vergeleken aan atrapresie. En de een is binnenlandsbewoner, de andere is stadsbewoner. Soort een stadbewoner en binnenlandsbewoner. Jullie zijn allemaal Afrikanen. Zeg ik ook nog maar met wat aan u. Dat u gegoos doen voor mijn partner van Tafra. Dat we gegoos dat ik dat u allemaal naar Afrikanen. En dat ik mijn biggest mag mopo uit Azië. Of in Australië. De biggest mag voor u nu allemaal. Allemaal op het Afrikaanse continent. En hoe mag breed dat ono naar Afrikaanse sma? Want een systeem voor de trafolko, de man wan mek you sabi, sa den doen aan Afrikaanse sma. Dus dan nou, do potas schuld, tap Afrikaanse sma. En den sabi tu dat ka Afrikaanse sma, dus de nakomelingen voor de sma sanyama hebi katibo, zij doen geen onderzoek en niks bijna doen ze onderzoek. Na vanuit de yesi, de yere wansani, en dat ook kon, dat kan er een trouwen en dat kan er trouwen ook doen op een soort manier, dan geloven ze elkaar. En kan de abrada bereken dat mina soa man. Maar je hoeft echt niet met dat soort onzin naar mij te komen. Want moest je dat zeiden met je,
als aan dat kon tot ons kon ontstaan. Dat Afrikaanse maar die doet, dat die nee. Als aan puur, dat julek wan nakomelingen voor de biggest masanyama hebi katibo. Dat wan taki da juno, moes ab wan hekel na den sma, die elip etet op haar continent. Om schaatsen zodat om een miljoen maar de mapuru voor Afrikaanse continent. Hè. Maar dan toch, de meeste libisma zijn dit op de planeet, die zijn Afrikaanse sma. Ondanks dat om een miljoen voor uno de mankiri bonk trouwen in Atlantische Oceaan, nanga de wandati. Dus de wetakie omtrent katibo, safa wetakie. En lukubu ook toe, suma el lerio de sani. Suma el lerio de sani. Het is, gemina wa logica, dat een contact de Europeaan, al tuurlijk dus ko alles wat fasi, om er mee weg te komen. En daardoor leer je de sani dat die. En dat je nou, ik is wat hekel, gogomit dentra Afrikaanse sma. En dan hoef je nog niet eens zo van mij met wat ik bezig ben. Dat je kon tegen mij brengen, kwam je bij Azanat. Je bent bij een verkeerde persoon. Op het laatst, Abrada schreef tegen mij dat wanse je apleti. Mij dat wanse je apleti gewoon. In Afkanga wanse je dan aan toe zei. Mij tegen mij tegen dat na zo Azande. De man no, dus a her hebi sa demus kari, de man pota hebi tap you, tap uno, en if you swaki, da ga je mee met die dingen. If you ne denki, gomoro fara, da ga je mee met die dingen. En if you ne onderzoek den sani, ja dat alla den trasma, wis na wans neisi of wan, weet ik veel wat, endier of noem maar op. Dat je brief alles aan zegt dat je omtrent je geschiedenis. Je geschiedenis dat je moet zeggen. En het is echt niet zo dat Afrikaanse sma zeer Afrikaanse sma. De Europeanen konden een soort zijn dat die. En wat ik vertel de Afrikaanse sma een soort zijn dat die. Niet omdat deel op Afrikaanse sma. Nee, dat je sabi taki, you know, ook is wat hekel na de sma, san dit op Afrikaanse continent. En, you know, kan tegen de sma, san dit op Afrikaanse continent. Want, if you find it dat de sma een zeer makandre, dan welke groep heeft dat gedaan? Is dat om een kondre in Afrika? Dus om leer taki. En arki bonsa smeitaki en helemaal ik was maar wat kon minder akatibosa ubigis manyan want desmas absarendo desap tak nou een bon gruwelijk zijn die doen naar Afrikaanse sma en irike taki denne hoor en denne denki in awe dat die dat if de Afrikaanse sma is komoro bigi wo dey ne en dan moeten ze voorkomen dat gebeurt. Maar je zei Arki, Sadeng Etaki, weet dat niet eens. Dat na dat demo, wanneer dat omus akwang hekel na uno, na onderling. Dus, wanneer zijn we fluisteraars die ook toe, ja, wat kan aan denken, dat ik zou zeggen, niet doen. Hoe Afrikaans is, maar even wat doe je aan dat die. Dat is zomaar een reken voor een gong naar de kanon. Ano, de man dat die. Maar dat uno ano zo aanvallig. En uno ook toen nog nooit eten in een geschiedenis. Nog nooit misdaad dat Afrikaanse sma. Een zeer Afrikaanse sma. Of wat dan ook. Nee, ze waren allemaal slachtoffer. En Afrikaanse sma ook moppen uit. Wan kondre. Dek me op uit verschillende konderen. En daarom ik ze dan aan tongen kon ontstaan. Want zodat de Afrikaanse sma
komi take so na de Afrikaanses masan ko take dema gogo poti insrana na den kriero antongo so dat de ka versta makandra. Dus nooit no gogo arki no wa enkrisma en dan in een accident abowijs. Zoals ik gebruik een woord bewijs, dat je schrijft kan lukken de heer, plululululu, tak. Net of je hun, hij vindt, want hij lukkie, aan ons absam tak moro, dus libiden bigisma fu onu, ano den chasma gwe in katibo, nas macha den gwe in katibo, en ik ben aan de kant van mijn mensen. Ik zou om mij niet eens maar voor UNO, de man bonk in Atlantische Oceaan. Dan ook de UNO concept alle den Sandisi. Dat Irik het aan wanneer vrede tak stel je voor, jongen, de Afrikaanse smadis kon bondrukawan. En dan de bigger val UNO aan. Dus. If you do a ogri, and you sap tak I do a ogri, you look at a sort of fasifang, I can char a san waka, so that I leksame tak net, tak uwe mekwan kofu, mar Afrikaanses ma, junaf, en frede noas, ma en noas, ma na frede fiu. Densma di katibo den bigisma dem look bonanga den creators fu uno dat demos doet de dekalip uno metres want uno no go fetanga den want de abis kutra raket een atoombom en no maar op una go fetanga den libidengi anaturo libidengi ak den creators dus no was aan dat een nooit moro en als aan die sam loopt tak ook toe de bakaris dat we gaan aan poko en dat vind ik het meest belachelijkste ding wat ik ooit in mijn oren heb gehoord dat ontbreed dat katibo bende want daardoor mek ook al eens op een of andere gado soort gado maar ja vaak me loopt tak als aan dat die dat na libisma sa etak den san dati, dat zijn mensen die geen onderzoek doen. De onderzoek dat je doet, is wat ze horen met hun oren. Dus dat want dat je wans maar kan konna je, dat hij verteer je zo lee, dat kan de, hij kon dat hij verteer lee over wan trouwen, en dan ook je, san arki atori, dat je nou at die ebron tapas, maar dat die terwijl amand atrawang, hij leed je jou. En dan ook dat hij jou met atrasma, pe obe roddel over, dan dat je lukuk ook dat a persoon nanga wa ai dino fiti, en dan atra persoon srepobrik dat, hè, serie met amand is er lukumiso atiborong. Dus altijd te asane kon tapuan tak yo balas wansma da wansma kon tegi wansan in yo yesi go ondersuk asan fos ibige tak taki want atak taki sani and yet niks onder ana noit igo go luku fadesan de dat wan taki kaneya wan grupo di ook to in that sort onzinnige dingen geloven dat uno etalek wan groepo. En dan mij wan shi, dat te jaso kom moeilijk in naar Europa, en dat tegelijkertijd ego bonanga Afrika, dan ze mij wan sap, omen fu uno otanja. If omen feti, vooral is dat ki tegenwoordig na atoombomo de ma abi en blablabla, dan, en Afrika is heel dichtbij van Europa. En dan kan de den voedrapen de ekaru nu kom, komen jullie lekker thuis, want de fetir is hier aan de jufeti. Dat was allemaal ook gotok. Want, soma wang de inwang, kondre pe oorlog de.
pe totip chi e de de en da yo ook to ap totip ching. Yo wan vluchtig weet ook. Suriname is heel ver van Nederland. Maar Afrika is om de hoek. En ik kan door het Afrikaanse continent zonder een vliegtuig. Maar als je vindt dat je loopt in Guasrana, dan is het plein je gedaan. Want kan er zijn dat nog de moren. Maar door het Afrikaanse continent, als je rijdt via Spanje, dan was Libadape, dan heb je een kot abara tapa libadati, dan ben je al in Afrika. Dan ben je er al. Dus brada masisa nogmaals, alas mamag tak sadewani, alas mamag denki sadewani, maar fos jugo go tak sani omtrent geschiedenis nanga de wandati. En dan de geschiedenis zei je chakom naar bezwaar Afrikaanse sma, dan mi kan tegen je ook basuma leren je des aan dat die. Kan leren mi kan tegen je gewoon naar tap ai suma leren je as aan dat die. Weer ik dat de Europeaan zijn katibo obigisma. Iedereen kijkt dat de man op soort gruwelijk zijn die doet tegen afvallig dat die. Tuurlijk weten ze het. En de no one make you must sabi. Then one make you must sabi. And then outte you no sabi, the outte git ak ah, maar jullie hebben elkaar verkocht. Dan zonder dat je gelukkig aan dat je vader zo, je bribig ba. Maar aman dat je amus breedte dat uitgerekend, dan ga mi akont akatori dat je. Dus dan mi opbreed om meteen te gaan arki atori toe. Meteen te gaan leg den sandis uit. Maar anu om jou voor jou voor. Want mi ne karning en noem maar op. Maar. Dus mo breed je fabrada daadwerkelijk. E arki. Dan me kabrada shitaki. Asan nero koso. Uno kangogo. Des bigisma funu. Na sanikba. Zijn geen daders. Dus uno kan libidensma. En dan om je takrusani trouwen. Ik comforteer over de sma. Ja, dus een. Dus bradanga sisa im da aya. Sorry, er voor een geluid. Ja, om da aya. En zoals we ons maar kon tegen jou een bepaalde sani, die no fiti, in actie altijd PA bewijs voor autoride. En daar zit staan ze met een mond vol. Want ze hebben daar niks meer te zeggen, want die no, de kandidaten dat je delik denkt, in het dat je over een onderzoek doen en noem maar op. Maar wanneer ik me breed dat abrada contact kan gaan, want ik ben kan leren. En meteen tak arki atori wat moet tak atori dis, want aan een johan de zo. Ja, no fofono sa e denk is zo. Maar met de bar de tak niet doen. De man kan tibo ubigis magba. En des masant beta ang tapa Afrikaanse continent. Ik dat den smano duo mensen nanga den. Dus niet meer doen bradanga sisa. Ef koud ak yang awans ma ap gewoon trobi of zo na waer trasani. Maar nogogo kont dus dat je doet ook niet aan kennis vergaren. Maar je arki satrawa etaki. Dat je trouwens vertelt je alleen, dat je wel kan alleen dat je heer libi. Maar alles maar kan tegen je aan, maar altijd ga kijken of dat ding zo is. En even maar vertelt je bepaalde zaken toe, dat je actie ook toe, sana a bron dat die waar je het over hebt. Dat je schrijft, oshitaki, ze gaan met een tand vol tanden staan daar.
des ouda ay abradanga sisa ko uno no mek trobi na nga makandra bijvoorbeeld uno Afrikaanse Surinamers, we hebben elkaar nodig. We hebben elkaar nodig. Want na uno schrijf ka yep makandra ino kan gogo denki tak afolok dis o yep you afolok dat nee foska tibo Afrikaan be ap hulp funo wa enkri libisma. En dan ook omdat ding die tijdens Akatibo en Baka Akatibo kolonialisme kon, dat de man go voer om een presie voor het Afrikaanse continent. Lek af de aben. E pina desma. Dat desma zei pina, dat de man er pot in na nieuws geju, want is daar ook zo straks komt het nieuws. En dan de man kan film Sadewani talk en dat de man film den San Sadewani dat de show you as aan dat die en dan vooral in de jaren 70 weet ik dat dat zo was en dan ook ja in Oangwa Afrika Lukusaipsa Chimangri Free onder de Chinoso en noem maar op dat na gewoon dat ben je gewoon een schrikbeeld. For you, no one sub next for Africa and you know one go drape there too. En het is zo behoorlijk gelukt. Want tegenwoordig, je ziet dat je een handje vols, maar de bezigheid, ik wil bakken naar Afrika. Ook to sranas, maar het dan drape de ook to no de. In bepaalde of de kondre. Sma uit Amerika. Ook toe ego liep drapen de toe aan het allemaal, ja, want toe zei ego liep drapen. Dus bradangasa, never nooit no mek Afrikaanse sma de adader, want uno na a slachtoffer. Dat na uno. We go even naar een poko, en dan een baka poko na mekon direct baka na uno. Avins POD e arki a tori.

Later, de bigette qui se m'a fait Asia, comporte drapé de, n'allez qu'à condre naf d'em, d'en se m'a sang, belip d'apec ba, no one, attaque de nego go takanga d'en se m'a dati, accident se m'a, effaçant sa boum, tak ucha d'en, trafol ko konja so okto, ne, den, a trobi na d'en se m'a sa belip drapec ba. Fades mo firi of fades mo oluku atori. Ate sang kriwal brada nga sisa. Uno no afuno no bo fene lek tak an lek fades ma in South Africa de Engels na nga den an ma sa ikaden sref den jo na nga den Netherlanders na den gogo fufu den akondre ati sa de kar South Africa. And then, almost find that boom. So that I know one boom, Sani. You know, can go take his ma grown so mar. And then, in a gides ma a grown baka. And ik do dar echt niet aan mee, Baradanga Sisa. No, of this ma dat naf compri, Biggie Jimmy, dat ze dit zijn, en dat zijn, noem maar op. Dus, een ja, uno Afrikaanse sma, ik zou zeggen, echt in go op onderzoek uit, want tapa planeet die zien we een keer volk naar Lobodo. Ja, wawang, sang een etak doarheid, wins kodakina wawet man anatrobi, sadentra wet man sa fin fu en eroko na nga doarheid. En de man had die schriftboek ook toe. Minus heb ik even de trouwheid, maar het tegen de man dat die efforteer je aan echte zijn over het oude Egypte. Dat naar blakas maar betaan dat je de. Je ziet de beelden, je ziet dat aan no zo is voor je, aan lep is voor je. Dus, en de no dan gaat om zich voor om een handje vol. Eso de tra European tak de sansa uno etaki omtrend de Afrikaanse sma. Het klopt niet. En dan vaak de soort libisma dat is wordt niet bekend. Want de namag doe de san dat die namens de trawa. Dus brada nga sisa, nogmaals altijd een het bewijs vragen, hè, van per bewijs dat een de. Anos maar wan de man dat bepoor voor Afrikaanse continent, maar de man bebombardeer Afrika toe. Boroko omen een paleis voor de sma. De paleis no bede in Europa. De man is abdens aan dat koninkrijk, weten ze niet. Na later pas de man kon ze abdessen en dan hebben ze zelf hunzelf tot koning en koningen gemaakt. Maar dan was aan in Europa. Dan was aan voor Afrikaanse continent. Is dat omen een libisme. Voor Afrikaanse continent, dat is aan het type way back bij een katibo, hè? Dan was president Okono en de president Noah Nassan, een soort way of life dat moro in een kondre. Dus hij ja, gide Europeaan gwe. En hij ja, wel degelijk want to lagi asma, Afrikaans asma, die kan de wang ojawa money voor agogo kir atrawa. En de Amazan kisamon, you know, gaat het ook doen. En zo, boemvoerus, maar vanaf jaren 60, Bradanga Sisa, omen Afrikaanse leiders, de man kiri, omdat de Afrikaanse leiders dat die, want den kondre moest de voeding. En het is logisch. Het is logisch. Als je kondre hebt in een kondre vanwege asielzoekers, nou, hij heeft er aan niet. Want dan heb je begeleiding, je hebt dan dat en je hebt dan zo. Maar, als je dan maar komt voor je, komt voor eerst libisme.
and Bakalati.

gevoel om een grond voor Afrika. En dat heeft te maken met een goedus aan de draad. Dat je nou, like mijn president, je wil dat niet. Dan een president dat hij de mij kieren. En dat vind ik ook wel gemeen voor sommige van de Afrikaanse. Maar dat ding is de job dat hij voor klaar gaat trouwen. Dan vind ik niet dat ik denk maar dat hij in de zee Nero komt. Waarschijnlijk heb ze die money. Money, nog belangrijk moro, je eigen soortgenoten. Ik familie ja. Was me kan kon dat ook geen wat money. Dan kon dat ik dan me moest gwasran aan. En dan me moest go kier afro. Sa e yagi den me no niet ek mopo e da kondre. Maar bijna de zeker dat je afwant kusran aan sma. Afrikaanse Surinamers. Kan de ook toe heb zuchtig geen money. Eet de ka money. En de ego go do. Was aan tegen deze ma. Dus de lagi soort libis maar dat de nou minder berlanga sisa. Daarom mek ik a bijgemaans aans dono dat we in Burkina Faso. Ja, altijd met dat qua woord to jen. We gaan met a spirituele wereld. Dat no, mek nou wat één keer libis, maar ik ook hier aan dat hij. Maar ja, aan dat ook toe aan wang. Nou, aan wang zomaar libis, maar dat je dat toe. Denk, last ding, aan de last one teacher, want to Arabiri go da aman. Aksama, if aman kan mek wang, if den kan mek wang, aan een moskee draap, de mi britak ayagi den goe. Nee, aan mij sorry dat. Uno seref kan tu uigi gebed. Uno api yu fanodo. If you kon ja any tek tak dak yo bau want to score, dame de kan kon bau de score gide Afrikaanse kinderen. Maar nee, berdanga sisa de godrape de, omdat de want dak des mamustek den bribi strukturu abrama brita kabrada disi, trawari, ayagi de mangwe eiten kondre. En dat boon voor Afrikaanse mamus dutu. De man sans doen de regering, de president, no make money brain you. Want a brain is a money a brain you. Is a moment voor je volkeren je belas. Zomaar. Omdat je nou een president. En dat je net als een abra, zang, fosfos trawori, den tra Afrikaanse president bedoel. De no be one itak Fransman, Englishman ang alin yung trawang. De no be one de in de kodre. Ma bungo furuf den sa manati, kung na ba sa di mense, kung for mort abralang asisa, om di mense yung eigen land. En fak, de gogofen wang, di minasayag na money de lopso, da ek te ka money, fugo kirwang trawang. Maar niet doen omdat het aan het trouwen op trobi. Nee, hij kies wat money voor de Europese kondre. No, serieus refi, voor heel goedkoop. En gono naar Frankrijk, oh, ik neem een voorbeeld. Dat ik tek een Fransman, die tegen taki, yo jens wat money. Ik ga hier een Macron een voorbeeld. Hè? Ja. En de weet man ook was aan dat. Nu zo am de wat echte hebzuchtig was. Juist een Fransman had hij ook gedaan. Een president, de oud-tega president, zei dat ik een man kwam mee jongen. Dan maakte hij mij dat ik ook geen zomer money, mijn poortje naar passie. Maar ja, dat is niet gebeurd op de lange samar. Denk aan de kabinetten in Afrika moeten 100%
samen, nangadien trouwen, één kuif een koffie maken. Want als je dat doet, dan blijven we aan de gang. Dan blijven we aan de gang, broeder Nassisa. En voorkomen in Suriname dat de man met een groep dat de meno niet, of hoe ze heet. Ik ben blij dat die vrouw, die president van nu, bezig is om die mensen op te showen. En zo op haar door met de man kon drapen. Het zijn toch merendeels die hun die staan. Hè? Want toen was die hun die staan, zijn meneer president. En Aksing, Fabo Feli, Efasan had Bepsa in India. Dat gewoon in Atrobi dan a president voor de Hindustani, voor India. Ze weten dat ze dat niet kunnen gaan maken. Maar waarom kom je het doen in Suriname? In het land van de inheemse, zou ik haar Ingi, Indianen, noem maar op. Dus unap respect die de Libis Marathi. En daarom met Aken voor de zoveelste keer aan de zomer bakakatibo, de man komt wat een soort import met smadrapede in Akondre. En ik zeg altijd: dit is de reden, je koffie Akondre deno. Telibisma edus aan de neerdoen omdat de lobby kon redden, omdat de lobby money. Dat de lobby. En dan atrobi, if you all las you kondre of you all las you grong, hebben ze niks mee te maken. Als hun zakken maar gevuld zijn. En aan alle dingen Indiërs, maar de Indiërs nu, die edus aan tegen Suriname. Ik zou zeggen, waarom ga je niet terug naar India? Omdat je bang bent. Want waarschijnlijk behoor je tot het laagste kaste. Soort Libisch manades madati. Dat doen ze ook met hun eigen soort notabene. Dat laagste kaste, hoge kaste en noem maar op. Maar dat doen we makadra onderling. Den dungru een Hindustani in India. Hè? Ze hebben ook niks te zeggen. Kan de nog hebben naar de wit-witachtige, de in een hee kaste. Dat de dungru wang. De in de lagi kaste over de lange sisa. En boomfuruf des masan konasranak mopo uit de lagi kaste. En daarom willen ze niet meer gaan naar India. Want wie is dan gewoon nu naar India? A wet voor India zit zo. Jij bent en blijft onderdog. Laagste kaste. En waarschijnlijk dat na arede zijn er met boem voor nou aan god rapje bakken. Maar dan ook dat even je tang in strana. Dat je nog alibi, alibi toch zijn, dat is maar alibi. Je nog kan voor gro e gisuma iwani. En in a trobi dan aan de oorspronkelijke bewoners zijn. Ook gomit dat pede. Dus een alibisme mentaliteit moet echt gaan veranderen. En alles maar moest wakker naar een assan dat in Ede nog doen aan een wantrouwen, ze in een loop die je schreef. Want als je trouwen wordt door een semsan naar jou, je zou het ook niet leuk vinden. Dus nog doen nooit wat aan tegen wantrouwen, ze is abi taki een in Lobasan DC. En tuurlijk, je hebt een Afrikaanse afkomstige ook toe. Die een disrespect ook toe, die een inheemse. Die we Indianen en weet ik veel welke namen die mensen allemaal hebben meegekregen.
van drape de volledige week mi beta ka san ik ba omtrent a goal to e san de insra nang sa particulier ego go fufur a san dati de opodoro di tras ma kondre mek den kontek to ik zeg je eerlijk hoor, als ik er ineens was ik had jullie weer op de boot gezet mek go baka nou egi kondre. En dan als je een hekel aan me hebt, moet je zelf weten. Maar in ook aan God doet de sanati. Julika Afrikaanse persoon. Dus dat blik soms goed. Dat de man voor ono. Bigisma is. Mopo voor Afrikaanse continent. Kompotin srana. Om een soort verre de tekkel tek densma. En dan ook dat de nakomelingen. En dan allemaal dat de nakomelingen. Voor densma dat die. Waka nelek drape den af den ook to de efu voor om mensen voor akondre dat de gogo mek den san dat tak naf de ak den uno ja Afrikaanse mensen we moeten blij zijn dat dat ding een inheemse sma, dat ze niet een vervelende mensen zijn. Nog zo bon voor ding. Boy, jagi onook me bij den kondre. Maar desma no abba. Kout aki ef desma is be ap gewoon den gong. Nanga een raketten en de wanneer dat die dan misschien een voetbal in kon doen, want hoe lang moet de bo klaar doen en dan gaan die zijn dat die. We gaan even naar een pokoe, broeder Narcissa. En dan een meer dat ik bij de goddus een gas voet die kongba. Dus mijn opa door Roger in. En ik zou zeggen, tot straks.

0: Mundoro baka na arki dosu raso dan liga kontak na wahas o deti de beradanya sisa en biji berada doro medriti dat adoro en en het is niet een onbekend persoon met karamanisi een reiziger mi familie naam dus afamirif mina reiziger dene dus ma amanere e reizen moeilijk misrevisa zat me voor eita bere reiziger men in ieder geval mo met abarunu odi en dan wat akip tjusa neng
1: aik me bari wan bigi odi kwamin ba nanga a programma fi arki a tori wan sitson de bakanna minena Rodolfo Fonseca mina olanga me megi forslag waspem de megi forslag sosi grand tap alek faitaki ala sif grand tap me go ma eigenlijk an reiziger me go reiziger me me go lerwan san ook to wat te go de presi solis me paimoni go de musea gaba pa le presi me for dip me in de kulturu fudes ma ook to rest so ye for ek kenas en ik zei dat ik bij ina voor programma fi ina a eerste euro je converteer jezelf naar een smart a jiwang een pje hintje over a historia maar dan mensen dat ik ide op de hoogte precies van a historia was in de guarde kondre maar die guarde kondre dat is iets tra sani baga maar zo ik kan chawang wang historia Kongji Achemiskap, mik de aye opo. Want in feite, luku tega, bepaalde presi, je zit aki, aboskafing, na, omendo suyarik ba, zowel Afrika continent, na nga Zuid-Amerikaanse continent. Ik kan tak bijna zwaar, de tu continent dati, na, bijna similair, ik kan vergelijking, abos kafe food is mana omen de sociator des dat di na wasanita ita kreis hor ya natuurlijk me go reis ma me go ook to luku bepale san food is ma ook to en da me de la kennis ook to ya las ma
0: dat mis aan dat mis aan
1: en be de sms me tak alle de restaurants odi ook to
0: ja nee en tenminste you ook to leer me voor want ik reis niet
1: wel leer voor refi
0: teme reizen go naar Suriname go of kan ik qua België nou safu me maar verder en maar ja im abamoni tuto
1: ja im abamoni maar is solusie was my one talent and aan de hand voor talent me dus me go make moeite is ala fasi creëren was het fasi da de mataki walibisma de vinding rijk hè
0: ja ja
1: ik had de furo in de social media, ja Facebook, nanga WhatsApp. Dus bepaalde beelden voor mij, te me guarde kondre. Dan met delen ik bepaalde sma.
0: Ja, met
1: en dan met film voor handel, tega winkri. Fij kan go bij krosi, boon kopu, telefoon, su. En dan is het ook de manja in Europa, de meis kemunu. Want als er visu zei je bijna Azië, omdat de mij produceer dat peda, afprese voor skill. Maar dat minder go bij one suja die mij eye open tem da Asia minder go bij one suja of 100 euro of one Nike of one Puma wat naast de stof naast de fabriek de man in making in Asia en dat te one bij one falk boom merk su in Asia yo change in de winkel kan yo bij one de sofa maar naast de stof als de kwaliteit sterker no dit me or moro langa lek de wasa de mai bai ja so ana tak me tak wan fasi mana da na mi eiga erfaring da sudati me bai ho ko taki ti amerikan da la omgeriket i de ma valuta des aso i ayo opo asef na asef sana nga telefon walo telefon me serja uktu testem da sina las mi mota sina na to alo smartphone mi chakon ma no kara merek ne uno mikre kamera da tana fa programa disi ma na news nefios more new technique.
0: Yeah.
1: Maar tegen ons sabi, de tak ai. Alle de telefoons zijn maar abja, na Asia de mic moto.
0: Dat is maar.
1: Alle telefoons na Asia de moto kon ja.
0: Maar de Europeaan loopt door, na lek na ding abdesani. Maar deze boom voor u, is dat boom voor Sani, ik moet ook voor een continent.
1: Ja, omdat die de man moest leiden, omdat een balans voor de man, biggie tumsi, een handel. En ik ben op een tori, net meer rijk, onderpassie meer rijk, een valk belangrijk tori, iets aan kafesi. En onze geboren, om te kassen serieus, ik ben op een tori over een Jenny Simons. Is een huidige president. Dat kan ook niet weten. Dus wat ik kom erop op. Dat een figuur voor Jenny Simons. Nou, een valk boem voorbeeld. Die een heersende gemeenschap in alle zekere tapoelen. Die hebben kon op het podium. Dat attendat mij bij de Indonesia. Dat is ook een omantor. Dan misschien vaststellen op boem serieus. En echt een boe indruk, echt een mooi voorbeeldje als een gemeenschap. En dat we afvano doen en een konanga wan serieus beleid. Dus een tak luku, dus ma kondap, if dus ma je punu echt in een landbouw, dan mek dus ma kona keus, no mek de kibriden serefi. Want te was mij kibriden serefi, uno sap sas mij do. Uno sap sot ondergrond de mij do. Wat mij gwa uit Amerika geregeld wajari to drilezing. En te gwa da pede. De ma fu Peru na nga de Latijns Amerika kondre. De ma probleem na nga de ma. Isabito, te ma fu tu bigi bet grong. Na boom professioneel praktijk de mij voeren uit de twee tak mafia de mana hoog een systeem de moroki puru
0: en is op zo
1: wat en kapitaalkrachtig de ada de ma anu
0: ja is op zo mi een finitie zo gemeen a kondra na vier mi finit dat ki voor stras mako in a kondre pleeg overleg naar de oorspronkelijke bewoners. Want anders vind ik hoor, je blijft die mensen gronden maar nemen, maar oh nee, de hele koudes maar dat niet eens naar wat hij. Maar aan jonge regering zijn de, ik hoor rekening naar de smaratie.
1: Loco, mi hoop dat de luisteraars arke, en mi hoop dat de arwakasma, naar de kribisisma, naar de trastama in Sernang, mi hoop dat de arke mi, motegi at ose ya chagon ya no bon serious story ya chagon pojara wat luku ate fude ara tak dami beta pe oktu mi me keme oktu bapala vergadering dami kan tegi ube op bapala vergadering ami bere welen Thomas Sabayo ara mi Rodolfo Fonseca da atenati a voormalige minister leef lang amang bij awa hotel minister of abentang anu eten na Lili dorp en na hotel de, dat die beden hotel de Lili dat pe ube of vergaderen omtrent de rechten voor de inheemse oké bakadati de maf jungle commando kon dat pe ook toe kon or bijeenkomst dat pe bespreking na de Lili dat pe na Lili dorp a hotel dat pe dat Thomas Aksimi voor wat kan jongen zou het doen. Met takluku Thomas, je observatorie, je observeert de man, je loopt de bodolef de man, je loopt de ministerie. Dat tenat ibe abi ministerie, Sumita, tenat ibe afinitiale president toch. Dan met hem, ko bigi onderzoek de man dat die. Want atratige partij, ama bigi eiswa los aan taftafra. En if we go akkoord, a gemeenschap voor UNO, wolasi in a toekomst wolasi de man respecteer uno en misaptaki you no man do furu want voorheen you beroka sara boto wat ibe fara ama be des Thomas be fara ama beroka kuru des mi tama be kamina ni kere adapo ama be ka mi ko siribi ma la de foto be sori to
0: dan
1: sora man taki Umus awang was sterke posisi wat na de bakap chifunu olei de ronder. Ma mi tega matak ma mino ma onder druk you want you de ina leiderschap de ma potju ina leiderschap. Dus in feite if you not taken want dat tena di iba ba militaire regime en de ma aba machti. En if voor mij potju dat je arkisama tegen je toch. Dus als ik met mijn jama, als ik met haar alle gevolgen van die, dat idee was moeilijk te drukken, ja. Want dat is overeenkomst, als ze papieren moest steken, maar atraparte des jungle commando de bep de mabe is het tra voorwaarde sinds a begin de matak de maskap of de moest de gas go to
0: jungle sani
1: ja
0: en de man kondering het is soort overleg de moet doen naar het
1: maar maar dat pas aan begin aan arrest of de eens het ook
0: ja
1: dus dat pas aan begin toch want in feite dus als aan een soort omleiding hè want at to kan eigenlijk bij de voet zet den tori voor alle de ehimso, alle de grondgebied voor den. Maar als dat niet komt, blijkt dat na tramen belang je behartig. Dus je orbaka go, je orab background gi trasma. Troy na yu kondra na yu abba presi. Luko na mi pa na arwaka sma to. Dus na mi pa for ouders, na den be abba kondra wan de arwaka sma na 12 dusu yari de taser nang. De absurd nang. Maar dat bakal drie dus jaren dat de kribisie kon dapen. En allemaal betaal je naar keus. Je verstaan toch? Dus dat je vier ook toe. Je ziet toch? Dus dat nou dat je denkt dat ik kon begin, doe som doen nou. We hebben ook wel een vergadering. We hebben ook een vergadering naar Poika, Apura, wel een presie, we hebben ook een vergadering. Maar teme kon bakal tapato, die ziet dan. If de luisteraar zei Arki. Dat je merk op dat je eerst zo'n stand dat je, in feite, na de trauma belang, je behartig. Dus je orde mijn background, je orde mijn baka. Terwijl ik me betekent, maar dat mijn bekamer ook zegt, je lukt nog Tom, als hij zegt, doe je zo. En dan bereik ik niks, want om denk je de baka op je voet, de nakomeling of zei kon. De probleem is, na nu een feta feti, kogo tegen de begin, maar dat een uno of feti je, denk de rechter voor nu en dan uno op de rechter is wat tap tafra wat bief naku anu tap tafra tak e na un kondre wasfa un stap tak udanga walo bevolking insana maar dan wari kenanga uno gebied dus uno gebied mus ko ontwikkeld nou dus misoram alle desa ni maar pas aku begin cawan probleem di jagol komando e stak de maskap of de mamus guas ko tu. Dus Brusweg bevindt dat de man famous bij gas kookt toe. Dan betekent toch maar vaker. De man is scoro. Weet dat je bij elkaar sarasara boto. Je neemt eens de sanati. Tegen gas kookt hem. In gas scoro toch. Is dat niet toch? Voor citroen kookt. Want na volg je din. Ja, toch. Je bevindt dat gemeenschap toch. Na volg je din toch. Want scootu roko na alles. En ik kon kijken bij. Je moest kennis voor rechten. Justitie. Alles is dat. Je moest sabi. Je goleri. In goleri aan de zomer, ja, trouwens, koopt hem in goleri, kan scoren vast aan het top.
0: Ja.
1: Dus dan, maar, de crew voor de Tukayana, want die bij ons, voorzitter ook die bij ons, de weegaarde, de Marbeta, Bernas daarop, en de Marbeschide zijn dat ook toe, is dat niet toch? Dus de Tukayana, zei Psa, dus als er nou een soort vastelijk zijn op Sanonu, maar hij zit ook openlijk Finishan. Hey, jamang, Brusi wang, isabi tok wang stout, wang impuls, wang stout. Taki, ajis lek amang dia wel, bereid, fu, bepaalde fu de maskap gua skout tu. Des, nasa, sam biji, mekisi tak amang, tama ay biji on the drug, de masat, tere bawa formu warahere insana, tak amai es, ministeri fa justisi. Dus als een awan tere, aan de zomer, maar hij is aan ministerie van justitie. Want als hij begint aan finishen, wat de man had, doe aan toezegging. Dat de man bepaalde maatschappen of de man kan gaan in de justitie.
0: Dus zonder dat de man was scoren. Voor de leersen aan Asandati.
1: Is het toch?
0: Meneer.
1: Dus je ziet dat bepaalde zijn instaan aan, de man had ik aan volk serieus.
0: Ja, dat meen. Want dat wat je moet scoren, of nou aan zijn jongen gevolg, of wat dan ook.
1: Is het toch?
0: In de kamer, maar gewoon aan die eten, of zo dan ben je ineens een premier of een
1: president. Ja, maar dat is aan mijn eis toch. Dus aan mij te maar dat de oppositie ook zwak is, als dan ook de man, ik bedoel, de man ook macht die. Terwijl ik contra van met de maatak asan zeg gebeurt na senawan dus hier zit Amerika. Alla de Engels maar dat na fed de maat fetiara. Oloh de maat feti. De man ook aan asaf safu. Luko Bolivia. Peru. De ma fetang a de Spanyol de iso a miljoen voor de inkanang a de Aymara las de Libi. De ma teka wapen. Want de mannen betek de ma seriusu. En is er dan, als je lekt de man uit de Engels maar serieus. En ik ben waarschuwde, en nu de man aijeko op hem. Ik ben tegen hem dat lukken op twee goze tutori. Uno guanga prampra, uno guanga sambura, uno guanga fierta pu ede. U weer kostuum des dus nanga leris, gomit de man gelijke partner. Want de meisje nu lek aan busisma.
0: Ja, busisma, ja.
1: Is het ook? Dan nu... Ala mai bel mi de mate mita e fonse ka yungu ye opu ayungu na cipher sa ye te guda pe yungu. Mita ki ami wat me da Indonesia. A tef de Papua, aso de ma bewe de isap de koker sanito. De koker penis to. No de ma koleri no tak ala mate ta Indonesia regering e kona Papua. De mai boy gigi na Papua, de mai kanga kostuum de mai goleri. Des dat na wasani, dat na verskil. Pim gomila nga ting inokang tabaka. Isabit want you feel tabaka de mono respecter you inokang goli primitive moro. Isabit udiwang moderne ting and the chief in giving an education score make the kota pa wa gelijke hoogte. I want im gota pa ni fo wa pa lo ni fo ti wa settori. Is it ook? Dus die asan komt sa over a Fridays over ik atekenen. Dus alare sami be voorspel ja mag bataki a posisi fo no shwaki. Sadema so do dan uno ap control moro tap de gebied funu da sadema so do da demo ot cholo multinational konja so baka uno da demo suku kisowalo kapten nga basha da mai kise de mang and de mat yes demo obo hartig de regering belang is it ok de so do da demo mek de mako in da gebied fu kosuko go to kap udu dualo sani but mita yama okay ya be taken what if you not taken what in atenati walora sani bepsa frame de sani bepsa tramai for Dwayne let me tell mami ze matom lu fu yo eko fele ke da yana isabi to what ide wan sani ide under e flu fu de man isabi adat ata de mabe aba marti des anda sa sa bi nang akron tracta mik isi ya atenati furus man de be ko ide habit a enak sa sa sabi in de yara tak de ma sabe ko ide habit ati abe de amusa group. Iba want to Malaysia, bet moto uit Malaysia, nanga Indonesia, kon kap udu da pena apura. Ma asan serf go forkeer. Want iba want to man, sabe da, weilor boto so si. Da, de Musa group ma tegi mi, koluku, manga de mabe communicate in ubetakaya panistal. De ma takwe gi, de ma de Amerikan dala, wa de bebe kok lah, gimi tak yong urut. Tewe kap de udu de mane, payu Amerikan dala, de mai payu insena moni. De sabe bleke, wat de medewerker voor boters. De mij teka moni na de Musa group ma adala. Dan de mij broka moni in sana moni. Dan de mij pay de boy. Terwijl sana moni afaluta na bawaarde. Isabeto, maar de boy be brite. Wat if de boy kip be kisa adala. Dan de mij beka gwa Francie go bij wantu sani. Want adala moro makkelijk. Isabeto, of de beka ga abrasi na Guyana. Dus ala de sana be confisa. Nam tegi weler basha forang mita ko oro vergadering ja apura ara want asan sa nemai duanga ujaso asan amus stop amus ho op des na so asan bigi ara asan se chaka fesi ufo de minoniton da yesita de tramang de traparte de man lexai taksonet de mane ko aksi de ingis matak fa waka fa ufene tak wacha wantu. Want to free this makonja.
0: In next day.
1: This the asansa de man at do. This in feite that me like it on us now one. The English man. The freedom. If now one. If now one. Track on the. Le kotak le brasion. Mexico. Colombia. They may kill you.
0: Yeah.
1: It's a bit. Since you. If you are parliament. Since you go to the Nawagi. They may blast a here wagi up. This asani si. National one. They may do the English man. It's a metag. Look. Din bede atenati mi ba pompuera mi ba dekati isabito mar im awan eenheid if you gemeenschap na aba eenheid kade ie pompuya ba dorof ma de mo broko yo and that is so want you see tak e no de Englishman eenheid no de ma opo oisiara ois na ngafis de organat na Thomas sabayo opera mi kan tegi.
0: En sumana mandati?
1: Thomas Abayo bij de commandant voertuig aan het houden.
0: Oké.
1: Okay. Amano de morali bi. Maar ik heb wel een band type van voertuig gesprek, maar met kibri de band. Maar als je een feest samen aan opo, aan organiseren, aan bij de fonds traboedoel in taki, ala de Engels manasanang, moest man bekafe si. Ala de gebied voeden, moest men katja ontwikkeling. Maar next nog vinden plaats, de mannen zijn nog ontwikkelen kon. Dus de mij kon, de mij pura, de udu, de mij pura, de go to.
0: En
1: dat de gewoon. De mij fuck a water op, de mij vergift ook alles aan die. En dan de mij gewoon om een miljard. Dus dat mij tegen de maluk nog zo lang een beetje een nieuwe organisatie. Uno verbedu serefi nanga a regio da pe kotak des no so to kondre in Suid-Amerika was brasion no so watra Suid-Amerika kondre de wandati de ingis ma da pe sa abase problema no de ingis ma ai ko opo in Suid-Amerika wat me gua Suid-Amerika de smate ai opo wat de mai takanga mi tu
0: mar an mi wan sa buan sa ni ete fo kanang den to tip chin de abi score of gona. Want scoren die in een gebied per een team kan ontwikkeld in zijn regio. Want ze komen niet vaak in Paramaribo. Luko. En ik vind niet dat dus, maar elke kind verdient een school. Van wat kan er iets dan?
1: Luko, if de zon een gemeenschap bij Arkino, Luko, een vraag vind ik een vallig belangrijk vraag. Als je die bij de Apura, die in de jaren 80, 90, ik ben op scoren dat per, ik ben op boom scoren dat per. Bigi score ook toe. Tebega wa shabu, iba bi score rape. A plan fo apura, iba bi score. Abe go bu. Po waka ook toe, mata ook toe, iba bi score. Sito. Tena albina ook toe. Tebega tefsa afli isa iba wa flip felt na pena albina to. Fosi dorom mareka dorop na ngapiar kondre. De langa langa go. Tabaka si debe awan dorpu watra ehim so dorpu tapuku nanga erowato be dawang moy dorpu dape ebe ap tu skoro tu moy skoro atendati de sami sabi bapa love depressive de dorpu ebe ap moy skoro ma nono alasan ko verval alasan ko des minus ap nono sado du kande fa yeni simos sdono nono de dan delta kande ook meki scoren baka in de dorpu. En zo, ano de dorpu, ano de ingi dorpu waren, want die abi ook toe de binnenlandse bewoners ook toe de ay de be abi scoren. Luko asan se tak da peara. Luko ano van fasiara mi fene echt zonder taki u radio station. Nanga voorhe ibe abi ma radio station nanga Freeman Grong. Ube cara sa konso moyo ngudes ube cha a aswarto khamis ka fusana des ko metake de idola ka des ko liba afrika sa eva volopa ma metake de idola ka des uno des in de vorgaande jare ya wat luko was 5 nova idraengo afos principe mi go na radio mart dat was ongeveer 20 jaar terug ya sa 20 jaar terug da pe mi commit ono Bradalero na nga welat kato to. Des dapemi koshi tak e demambe roko a roko. Fuchara bo yosel kon fuden aswarto khemis ka mek de sabi pedek moto. En mek de cha wanen kon. Da ef de cha de wanen kon da de abakrakti. Want sama be ye sterk. Want se de mek me takso miga. Walo presi ingro tapu pemeshi. Walo ano sma fu afrikaanse afkomst. En des ma sab den. Des ma sab de rutu des ma sab sumana den ma ajeslek insernang na wa bosa ihal anja ajel insernang den de ablaka khamis ka da pe de frede de chanele kwa tabu trumetegi ono kwa mi ba loisras uka arkimi trumetegi unu walof de sana de so de aswa to khamis ka insernang de ma chane afrika le kwa tabu
0: ya
1: trumetegi tegi ara sok fal mi godri folisa afrika ara stel ya rastel smane sa tak me go afrika me chawa tus ma go da pe des mai pa costa gibi na me chades ma go da pe wan ni gides ma omente fosi bia ba olok na iran do bego fuya dubai ti bego fuya dubai abe bu kopu isabito da pe si a ontwikkelen fu de man te wa si a ontwikkelen de man te go in de kontra se fida ya ontwikkelen de man da pe ya falok moy foto green foto ook toe. Vooral naar Nairobi, ja, Tanzania ook toe, de foto mooi. In no Ethiopië, een foto van Ethiopië, dat mij aan Comoro, dat mij ontwikkel. Kota Kenzo. Ja. Maar tego je sial je sien trafasi ha im go self in the country ya ya te sien ta parte fi of ta pami a media ma tego je sien and the sma je sitak desma on twickel dape dan lexai taxonet des ala de for hand radio de ma be pod desma bo esta e coach warning if na avrus na ma we karus refi ma lexai taki da ya bi de ma tramai ka des refi foto foto foto no sok falak no sok falak mo geng isa ames ma ames ma ano laugh me dape di beda Colombia mitai mata in Suriname de africano se llama criolo de ma bigi laugh me tak pada makan e criolo da bagi trawana stas criolo trawana benelas criolo des da pesi ya esa pratikba trawana mana wara syara
0: de mana
1: pur Afrikaan, de mana moksi seref serefi, maar de maika de seref stas kriol nanga benelas kriol, maar de mana des dat de mana mus kombi roko na saati abues het sama tak awor kriol, isabito, maar dati de mana de chinso fudesi, en bapa love dene de mana love dene tu, wat de mana love bane des efika de mana ego ka de mana mo taken ho mek des max kan begrijp me, efita hey fawa kan ajuka ma disi de mane reageer de man libasanso
0: dus de lo ban
1: ya atrama ya tak yo ai ama se vote i minawa maron mi puta so pernasi of minawa matawai des so de mai ka des devi madamo gia tra atrasi bakal tem da Colombia dam de na Cartagena ikago suken ala sana masaga Cartagena ala de blakas madape de ina foto da pe i Cartagena. Ala de ma de trust fuka de self Afro-Colombiano. Ama de ma awa ene. Tego na Ecuador, ya wan shwata chemiskap dape, wa Afrikaanse chemiskap. Esmeralda. If des my arki, de kago Google. Esmeralda. Da aleda dati ama frinak ala den desma dape. Da ma tegi desma tak, you for others ano Latino. You for others ano Latino, you for others na Afrika dek moto. Da ma charles ma koin boes des alayari augustus is amundisi de ma or festival over the for others in Afrika and de ma abde igi Afrika gado. Des aher kerki kodo na katolik. Tego no in Mexico, Colombia na de trapezi de kerki kotro misea. Ma de ma aiko opo. Pat me guade konder tok me shi desani me accidents ma.
0: Ano somar
1: me pai go de misea okto.
0: Da kie go na de Indian konder en te yo Indian konder da kaya feel sega.
1: Exact.
0: Ma mi avi go lesi no an buku of dan.
1: Ya.
0: Ma te yo go dra pe de en isi na ngayu egi ai.
1: Ye sharial tijd je ziet. Dus effe realiteit, dat je kiest spirit, je kiest kracht die toe. Tijdens minder is maar je kiest kracht die ook toe. Want dat niet tijdens maar ook toe, niet tijdens maar ook toe. Dat jong, mi lo verder, mi ap ingina mi ap ook toe Aziatisch nami, maar mi lo verder ook toe. De man tak mi lo pu energie ook toe. Dat hem dan gaan de man dat mij zorg mi van de man fight.
0: Ja.
1: In Latijns Amerika.
0: Film ja gimme toe. Ook toe voor Colombia. Daar zit ook desmaar dat bezigheid. Desmaar.
1: Hij heeft foto van Cartagena.
0: Afrikaanse naam. Ik heb de man gewoon doen van Alamalaya in Kerki Bangi, Gado Oyeb. Als een filmpje zei we zijn gimme. Je ziet dat de Afrikaanse smaak. Kan de dego go beji masa sel bezig.
1: Ja, nee maar. Maar desma abe egi geloof en desma abe de Afrikaans. Des akerki sani, a katholik sani de man de aiko opo.
0: Oh.
1: Maar is in sana de man awa moto da pe de stede ma imluku finite de man interview imluku de film sana de journalist chef no de boys hè. Te de journalist fu sana de man interview de man. De man tema aina gadowani. Ai, o wakti tetrayari gado sara kondre gado meka kondre kafisi. Mi gado yo gado git tu krakti anu. Nag De wat ik gade moest kon, ik belees gade moest zakken kon je pime bawa kondre. Moest
0: kon bouw je hoge
1: neten. Gado creëer je ook ba, gado gie krachtig, gado gie verstaan. Nou, je moest zet desa ni, maar ik laat op jara. Tede mijn interview desa na ma, wat lof ding. De ma tak ai, na gado zetten kon. We wachten te gado zetten kon. Nou, je wachten kan je dusu yari. Gado zet wat ik jongen. Mi creëeri. Da asoi lesi yongo asoi lesi
0: yeah
1: eh da ya wa ni snot de chez carmine of ko yepiu eh luko ome we sa ano gado creer ome million da yo bari top yo bari no ina media tak ai wa wakti gado set kom yo koko de elo ki on se pisanga de mayongo
0: luko sami e
1: de journaliste ne corriger de man
0: ya sami e chi fia den ano tra film yes eh tang. Dat inderdaad, Asranama, aan alas mama, de meeste, de bezig dat gado jeb den en de wanati. Maar je ziet dat de trasma, ook toen den de bezig na onze spiritualiteit, en den go do den sani. Den go wakti dat giso ko jeb mi, dat ook ko jeb mi, den srep ego go do asani. Dat me vind een kins minder voor de Asranama. Look ook toe, van verleden jaar of wat 2 jaar reversie. Mi da asrana dat de wan tak swart bewustzijn na nga resma. Is as a resma e pike mi? Iri ki i falle kon a tik mopo folat. Se? I grau dok ma mi de seke tak desma in Colombia de Afrika ses ma dabe. Anga de trap resi. Wama ko en ama ak kennis. Mi no den tak desma u tak so na nga so wan persoone. Maar asana ti de tranga mindri unu ere. Het ontkennen van.
1: Loco.
0: Asanda umi.
1: Mo sorry wa sani itako asanda pe na wa pensa itako da pe. As don na wa kondre mus a wa leader. And you smile me let me be Caruanegi Esmeralda na Ecuador a leader dati. Charles ma fenka wa. So den pedek moto sumana den sana de eigen geloof. Charles ko ontwikkel tegen wa Esmeralda no na ala mala is Afrikaan bewust dat de man sap des refi.
0: In Chamewale is goed. Ja. Rank me op tijd.
1: Ja, maar in Sarna verbeteren ne kon dat pe. Ambas sana sani. Verandering ne kwa sana. De mij libi in a primitief sani. Maar omdat hij zei de mek de mij doen bewust. Omdat hij a politiek sani. Sernang eigenlijk sernang de man moest go anga in politiek partij. Asanti e verswak a positie voor de sana man. Omdat mo leggen wansa uit die de. Me kukan sabi. De trafolok insanang, sabi tak aswar teras insanang aba makti. Zij zijn de meerdere. Maar de man praat de man tussen staatskrioel en binnenlandse mensen. Dat de kade trauma matawai naga okander naga maron. Dus dat ik ba, dat de trappartij berita ee. If u hoogri de okander, de VKD 3 voorzitter nape. Is het dat? Dus dat mij play. Dus nooit de man dat kan de wat trappartij bakken goed dat mogen wat voorbeeldje. Dat wat voorbeeld mogen. Mine stigmatiseer partij. Mine brokot trauma partij zaka. Maar mogen wat voorbeeld. Dat kan de NPS nog saptak. Hey, luku. Ukan begin. Angaga de saramakar. Dat zet de saramakar. Brokot ponder. Dat poka fin ook to zetel. Isabe dat kan dat teki. Mogen wat voorbeeld. Atek poki. Dat NPS saptak zeker. Poki ohari. Saramakar. De ohari stemmen kon je unu. Is het dat? Dus dat ik bij je praktijk ba. Dat je ook ziet dat de partij zijn nog de boers. If de mabe aba Afrikaans boers, dat de mabe bondru kom met wat unie. Dat if de mabe met wat unie, dat alle verkiezingen in zijn, dat de mabe de grootste partij, de mabe aba machtig. Maar die retra masabina kondre, van de moest spelen zaak, dan de doen. Maar mijn awa idee. De Nederlandse kolonisten doen bewijs dat de massa de chako in akondre dat de ma teke over. De ma doen bewijs. De ma doen bewijs.
0: Ja, na bewijs.
1: En dat de ma teke over voor de kolonisten nou. Want
0: PSN,
1: die bij takwa lees, tak, hé, wacht hier. Als la van een skaf af, de mannen bepaiden de Afrikaan. 300 jaar de mannen bepaiden, de mannen geen enkele loon. Maar dan zijn er de mensen die de Indiër konden, de Indiër kiesloon. Dus dat was een takkie, de Nederlandse kolonisten, de mannen geunde Afrikaan. De negende Afrika wanko processi, de negende wank pisgrong, de negende noti, de blokkeerden, de negeerden. En als resultaat, dat doen naga de Arawaka, naga de Kribisi. Dus de Eheemse, dat doen als resultaat niet. Na als resultaat voor de Afrikaan, na als resultaat de Eheemse begaan in een Nederlandse koloniale tijdperk. Dat de maar betrekken de Indiër, want de mannen hebben we destijds, de man tegen je eerlijk, de mannen hebben we kan doen niks aan de Indiër. Want de Indiër werden onder beheer, beschermen voor de koninklijke huis voor Londen. Een koninklijke huis voor Londen naar de Mabe Taki. De Mabe Abamachti. Dus de Hollander bevreden een koninklijke huis voor Londen. Dus dat denk de tegen de Indiër. Moju alasan jauh na fuspa, uka kis grong, uka kis premi, uka kis money alasani. Dat so de tang, want a contract bij de feviari.
0: Maar even er tussendoor. A kondre an of a Ingris, maar nog voor a Nederlander. Dus je ziet het disrespect, de Ingi, na disrespect. Want ano you aba kondre.
1: So, mana awak mahu itak dape? Ano awak mahu itak dape? Aku under no bedef the Englishman, ano bedef deng the Nederlandse kolonis tu. Mar aten dati it was on colonial time period. Des dape na makti betaki. Des sabetaki. You minang ayun aba next second. Kotak you know Africa mawa Ingi. Metaken so ya des. Metaken so na ayhim so mawa taken ko global. Dang da kadi minanga yuba apres ina kondre mada una ba medal fu forward de mang des de mabe abde kanu de mabe abde dinami de mabe abde gong des abe de won periode fu de colonisten des da de mabe papal safe sarape de mabe papal safe sa en de maf na de ma wese ka grond wat ook tu met de makis grong de indier kis grong want da eigenlijk ni carry ook tu in de bafuru ana edir bedape de mabe oriente de sef na sara makananga komo we no de mabe roko indeng de suikeri plantage nanga de coffee plantage na di aalisi ano gouverneur Staal 1916 ama introduceer rice powder in Nikeri nas mata sef standa de mandu na Indonesia want de Hollander wo abi a kennis fu McDeck nanga polder dada ma McD Afrikaan die kiedeng reispolder. En tenangan of die de alle de reispolder voor niet keren. Absoluut niet de laatste namen. Prins Bernard Polder, Juliana Polder, Van Petten Polder. Noem maar op. Hinar Polder. Magrita Polder. Dus dat zijn de mannen dat ze van Dremelor. Amabe de wang generaal voor de koloniale staten. Amabe de na niet keren. Dat zo amang tjewel lof de Indiër kan niet keren. Voeteka de reispolder over Pran Alice. Want voorheen. Na de Afrika be pran alis da panikeri. Mm-hmm. Bufusman na sabi.
0: Ya, yeah, true.
1: Eh, na de Afrika be pran alis da pe. En atten dati nikeri in de jaren 60 70 na de sana Afrika ma be wenkri in nikeri ook de mabar bar de mabar want wenkri in a festive nikeri. En de da pe de ma beta moro furu. Na in a festive nikeri de mabar wa losak ma de ma ko achteruit in laat in de jaren 70. Mm-hmm. Ah, de mabe abe periode pe de mabe abe

0: pet moto es jam panisi. Ten ama kistrobi na afro. Kang wa taki wan afro se dus tour ni jam panisi tal. Isabi to. Na nga we make bari nga bari. Ma babu ko jam dalak mo sorry da yoshi. Mik mi fenef universiteit a word book da yoshi ala de word. Lu ko ta yo taki a nya kurwa koru da jam panisi taki ata alis kurwa na de mai taki koru. Des a word de mai ko broke oktu. A Holland de place mataki Holland de matak Belanda des uteka wat dape oktu abra Belanda now Indonesia wat oktu now Malaysia wat Belanda na Holland isabi to des ala deso sanati ala deso sanati ano bepalo word so wetaki to wetak chanton yo go chanta mechongo chantot moto Japanese Natiegos iwan takang awas ma iwan toras ma dah tak canten. Isabi to, this bapa love the word. Di depan ada mago bungfu presi, moksi nang awang bapa love senama. Ada mabe the egi word. That's what the word ta ina senatongo oktu. Isabi to, lek Spanyol to. Te siwa ma iwan ma idu tra dang. Ya tak ay amanis babo yungu. Babo wang tak in Spanyol is surf. Isabi to. Luku asan saya tu. Konsensi oteki na spanyolo tu tak mande spanyolo beda sana des konsensi mas spanyolo tak ik ono isabito konsekuensia bawa tak konsensi des we kot kot the word
1: eigenlijk asrana to no na word tu chat mo for age for skelanda presi
0: for skelanda presi ya
1: ya amantot in khe
0: mas sterker no Asana tongo morfuru yesimorfu de klink na morfuru Engelse klink Nederlandse klink de ni wal ook want to Spaanse woorden want to Afrikaanse woorden ni ook toan bonfur ma be dak asana tongo na Afrika ma Afrika ikoko aksi ala Afrika ya poja inabiti jaso de mana sa asana tongo lek Afrika de bepaalde woord ne konfori na Afrika te go Afrika misai go dape de mala iwal Italia ra de ma Swahili de ma abi ebu Dema abi sulu tal, dema bantu tal, walau tal dema abi, dema abu heta so tal dengan tradialek. Tena mang otaki ino for stand demang. Luko tegua Nigeria, dema awan so tal dapat dema itako so broko Engels. Deka for stand wan cing sesan ilek wan tu sana word eko ini for. Nelek Jamaica, yata, eh man, what happen man? What you do man? A Jamaica itake atal datu tal asut ano batua Engels. Madares, De mana yang first time saya taki? Isabi tok. Luka metak nuna ngayu isabi. Sabi kmo to expans. Waiten sabi.
1: Luka mibeko manteng.
0: Ya.
1: Misconsidak na wang France word over.
0: De ma manteng.
1: Ya.
0: France de mai taken de manteng. De manteng.
1: Ya.
0: Des de manteng na manteng yuru. Mawe taki manteng.
1: Ya.
0: Na solek desara makan oktu. De Portugese tak muye, ma de tak muye. Isabi tok aliba de mane de aliba na Rio, ma de sarama kan de mane eta R. Da de mane tak Rio, ma asana wawor na Rio, na liba. Isabi tok luku boca na amofo in Spans, na nga Portugese. Ma de mane tak buka, isabi de mane for drying. Des ala de sana na de influda. For the colonists, what the colonists be tak nanga de masa be roko tapa felt, de ma be tak tap de egital, da deng de Afrika senama da de ma mika talkong. What te de ma de abasho komunisir nanga yu, da amo tak e egital nanga yu da yo fanga de tal de Portuguese word, nanga de Spanish word, nanga de English word de maya cereka wang. Da so dung da ya want to word ok to de Arawaka word do ok de ok tina senang tongo. Isabi to de Japanese word de ni octres na sasan aksan kontrol wasena tongo and mi fene jamar tak de maikara a tal insernang de manda baka de maikara a tal neger engels at was atis tok slat nerkes op trasana wasena tongo sedemek anesana tongo te yu wasena
1: mana de na de wet ma be karu so neger engels
0: ya ma unu ma unu mus wiki verbetering ama sedemek verbetering sedemek metak na wasena tongo ama te yu wasena Alles ma e forstan senatongo. If you go on pernas presi, once amai tak broko senatongo, amai forstan saya taki. Ma if you go takani the last word, iwan pernas presi. Make you want for bit, yara. Alaf de alaf pernas presi. Ma da yo takni the last da, amulagi de mafu, verstaan. Maar als ze na tongo, was pego, de mij verstaan zei het ook. Daarom ik als een taal moest nemen officieel, ser na tongo. En zodoende, if de man aba eenheid in zijn naam, probeer de nafisi, hoe betek over boes, zwaar boes, dat we moest kunnen een warning, wat eenheid nemen in zijn naam, dat een verandering ook kon. Maar if de man verdeel, een verandering ook kon, wat de man beïnvloed de man. Je ziet wat ook in de media, de mij kost de strijf onderling, maar toch de man is dat ook na zo'n nadeel. Want desma e luku, de pching e luku, de backup chisa e kon de luku, de moet ik asef mentaliteit voor je. Terwijl, if you verbeter je strijf, dat desma sa ook kon je backup ching, do awa heer tratu kons. Mega walo kon dat toch me schifa de mij harter a veranderen toch. Look at Indonesia. Mogi usok falak mogi watorja. Fosi Indonesia. Dema be trust top Muslim. Dema believe the whole culture. Dema be play gamalang moro. Dema be play ludruk. Dema be play jara kepang. Dema be tek star kona. Dema tek ano Arabiri neng. Trawane Hassan.
1: Mama Hassan.
0: Trawane mo Alim Arkino mogi.
1: Ma Ifan Justin. Fa asana dor do dor
0: adara. Na de Arabiri sa sono charto de Arabiri chare ko a Muslim khuluf bigina na Aceh na North Aceh fosi in Sumatra Island ta North Aceh. Dapena ma bigide de Arabiri ko ploy be kona Indonesia na de smaf India. Iseta ma no de ma ai ko opono. Na de ma wall of the Japanese de ma bigide neng Hassan Mo Alim Isabitok Hassan. Des de mana bene sani moro poni mana nga sarina no de pur ala dene dati ala dene de pur no
1: yeah
0: isabita de pur dene de kanga de igine trawane pawiro baka trawane poni man baka dan no de mabigi nga de igi kulturu de mabigi nga gamelan
1: ya wat im de trots
0: nga ludru ya no de no de aiko opono
1: im de trots stop you on you a gesa
0: ya wat mi mesen de film gitu ala de umas pa fosi de bever on hofdu no mesen de film gitu ala malai ber modern no am abasana sani this my producer de rokoy de cross fabric de deci de moy modern crossi. Dan natuurlijk toch jouw weer de moderne crossi toch de stank of sanu, dus maar veranderd nou, dus de go back in die eigen cultuur. En dat moest ook toe, want je in Afrika ook toe, voor ze de maar begoa walo kerki. En walo de Afrikaan, de maar begoa sani ook toe, de maar begoa na, de maar begoa van de karing Amerika. Die de maar bedoel Amerika, de maar begin de skimine, de maar tak de maar Arabier, de maar ano Moslem. De mana ya mito ya de mabe de mski me de mabe de skode mato de mata ki yun kan de wan Muslim yo boker Yusuf tap Muslim dan walo African de ma aye opono de ma liba a islamitis ko lof no
1: ya
0: de ma ko sitak e de ma belase de ma
1: respect de ma mar what Africans as mensen betref des ma mus go luku de eigen spiritualiteit. Was de trauma bij de jubel aan mijn spiritualiteit. Zo, lukken zo lees de mijn lukken. Mijn actie is er vaak aan. Tak a christendom. Kom van een tena Afrika. En dan ook tegen wat tak aan het is. Maar heb je een probleem. Met de is maar dat als aan het aan op uno. Na, dwingi de man dwingi dat ik moest de kaas aan dat die. Dat je ook wat even dat je God gaat straffen. Mimi ne frede wan san san e bos dan. Na di bisma ne gen san da di. Dus eerlijk gezegd, de man klaro no echt, 100%
0: klaro. Loko, efeito yu apleti, ma isa wansi, walos ma ay opo na nga akristo sani, ma isa sana maidu, de ma iteka akristo kirki fumek money no.
1: Ya,
0: asa kontrol wa money maker.
1: Des masai arki atori sabtak metatak amaner say gos don tapa gos nap tapa tribino dape amaver amoro moi krosi and mi feni tak de krosi sa meshi de mei veri na pese hostra drape de mei gogo baen met wiens geld na ne portis masai gogos do in akerki bangi gide ma amoni dan mi venta kwa domini mus prober fudusani gidens ma maneor de go bai de moro dirsani de moro dirwa gide de erei Maar is maar abif wacht die telekatrem kon, alefadom, en noem maar op. Dus, dus we breken dus...
0: Ja, luk, als er nou een misleiding.
1: Ja, is er een grote misleiding.
0: Bepaalde sma. De eiko opok ba. Maar is dat zo sma. Zo sma de nou een arkeu.
1: Ja.
0: De verdiep desref in asani. En mi awa idee... Asan is nam, tomakan nga gado, asan tomakan nga megik. Want if ibu, if it was ma so danig, that you say, e bring wa, ye bring wa sas mamana, you know, say, e mine nga sma, ye tegas mata, e, e bring wa syara. Manas ma nga brief, you say, you say, ye cara bumbos ko puja sma, iwa ope ay, ma anwa arkiu, anwa brief you, dat wan taki, anwa normal, sani des, so lis de maikis des man nga, bepaalde duistere krachten. A duistere kracht. Nu anders gaat het er, hè? A duistere kracht.
1: Ja, ja, ja.
0: Voor onekare. Voor onekare. Meg ik nog voor onekare. Ja. Spassie.
1: Boenang het takro de gaat op haar planeet, DC. En doordat we zijn met onze Afrikaanse geschiedenis, dan... A concept sa de ma teki gugopot in a bribi strukturo da ta Christendom, na ma concept fu Afrika. Da de fu furen, da de ma wet alasani. If we abe over tak wama de gekruisig. Fos Jesus bende, asana bedek bata pa Afrikaanse continent, dat asana tip sana nga asaru. Isabelos eigenlijk de meekbakken Afrikaanse mannen naar de EGI vatten, maar ze hebben het niet door, want ze onderzoeken niet. Gado Sanko jeep me en bla bla bla. Luko lang heeft meer is met dat ay gado oko jeep ono. Zo wat gado oko jeep ono.
0: Ja, want...
1: Luko akke de maasai karen schrijf de enjo.
0: Ja, want punt
1: dat. Ik denk dat de mchinfu a gado dati. Dat omen Afrikaanse sma ebri basan dat en noem maar op. Maar, wie zijn de eerste mensen hier op aarde? Na blakasma. Ana noa enkri wet isma bij de eerste bewoner. En boven voorop denk ik, moppen uit Afrikaanse vrouwen, wie denk wat albino. Na doen we sma, wat en met albino. Dus des ma fuono qua spiritualiteit, de musko opo de ai etera mi feni.
0: Loco, ya un punto d'appe. Mami kantegi asanati. Ano go makluk. Amdati. Loco, mi shuan proces in Mexico. Mi gawan piramide d'appe na Mexico. Da yeshi lek se taki tudusu yari da demang. Cara Christendom kong, eh? Maar de piramide dat pena kotak om dusu yari. Da yeshi de verschijnsel sa demang. Yeshi da pe, want misi yang am igi ay. Yeshi de verschijnsel. Pe demang. Aba macht ina universum, eh? Want demang gado na. Asono God, amun chenki den sterren. Is dat betok? Na demat e cara bosupu kong in agrontapu. Is dat betok? Dus amachti. Fu demang. Ano sumara song eskein. Ano sumara alenge kong. Is dat beter aan de sommige sidenster? Dus al de sanatie de man sidenster lek aan wat machtisani. Is dat beter? In anaturu. Anaturu edu furu. Sa yuneshi. Maar lek sa itaki, de man begin, tja desma edegwe nga bepaalde bribi strukturu. Alif odesma in den machti. Is dat sa me bedoel to? En dape mi konshi taki bepaalde desma, da mi go in wan kerki, da wan man, e bokale yu dape manami aksama tak sedeme kis mane ko ina kirki jamoro dama taki aho falok tumsi dam tak samsa de sabab sa ano loisras de sabab ko ina holo so danak de isi ama Maria Biltok da de smay ko ina Maria Bil da de smay ora Maria Bil herde ambe da Maria Bil isabito de kides refi ama Maria Bil. Ik heb een passant van deze fellow voor Filipino. Dat de Filipino is een kruis, dat de mij spreekt is een libi toch?
1: Ja, ja, ja.
0: We alle de sosan dat ik de maaiko opo. Als een very, very massive speaker is een maaiko opo. Amata imitak mi aiko opo. Amane dua samoro. Go speaker is een amata al die tijd de ma balas runu.
1: En dat de mij wakawa op toch, dat de mij kies om te
0: true.
1: Vipi de mij, vip de mij.
0: True.
1: Hey, come on.
0: True. Dus als aan het mis je persoonlijk naar in Mexico, dat de moet hij me dat zo doen de kerkie kontapu omdat die bepaalde sma de ma bekide strefi om bepaalde beelden. Dan later de ma aiko op want de ma sen watu leider mek de leider gides ma wan wan wan morobu ono voorlichting. Dus alle sa sa tak dape na sa sa sa gebeuren.
1: Ja.
0: Alle sa sa tak dape na sa sa gebeuren. Dus dat zo je ziet dat zijn jaren.
1: Ja, de koeien zijn die zijn na educatie, hè?
0: Ja, klopt.
1: Want volgens mij is archiatorie. Dan, in oké, destijds eentonig. Je moet zo een, ja, varieer atorie. Toen dus, mijn breedte dat ik kon een tijde. En trouwens, ja, volgens mij zijn sabio. En ik heb het niet bepaalde zaken, vooral over Azië. Ik ga ook naar een Afrikaan kondre. Nou, dat is een leermee.
0: Ik heb Azië ook. Ik heb Azië ook. Ik heb Azië ook. Ik heb Azië ook. Ik heb Azië ook. Ik heb Azië ook. Ik heb Azië ook. Ik heb Azië ook. Ik heb Filipino. Dat is na af aan de oorspronkelijke bewoners na na na de na de na de zwarteras dappen na de man na de man na de oorspronkelijke bewoners dappen zo ik val ik met tegen dus Alex Alexei Taki als je slek bepaalde presiden de blakas maar de man ab disrespect de zijn de man go doen de man go zonder de man go it go atahuan bergi dus no no de man enklave te wan go luko de man de go helemaal naar bergi. Dus die golu kunnen man, dan na tapuan beri, we gaan daar jeshi de man presi, maar sam lo fu de man, de man sab de historia, de man sab de historia. In aku tegi de man noti de man tegi tak na unu abah presja na, fos de man risko na unu ab de presja. En de mesuri ala sanilis ala de man liba, de man busi, de man apneng, de man egineng. Nelek faya taki magi wan fobil. Heru, Nadisi, aso dema abdeneng. Dis dat dapeshi bataki demang demanisi na doisonciari demang etan dape. Dis demana de osporoklok bonus fu dape. Dis bepalesani di etaki na tego yemit de geval dat ook to.
1: Ja, ja, wel is ja. Voor samen met ayor ja. En
0: precies. Alleen tegen bepaalde presidenten tegen wat kan boja en bepaalde presidenten noord India dat pede maar evalueer. Dat pede tegen de maar yoga tegen de maar tempo sani de maar kies atiburang ayo de maar tegen kon opolak yoga in discussie en de maar tegen tak jana na unu na jana kemer na jana wan kemer na wan kemer ane sani jaso wan kemer ane regja de maar tegen you. Maar ambassana sani in de duizenden jaar terug, a evaluatie, a vermenging, go vind de plaats, na lek a wan voorbeeld Australië toch? Den de Engelsman boest de komoxie nanga des maf dape. Alleen voor broko aras voor des ma. Des twee moest je ongeveer.
1: Oké.
0: Is dat den de aboriginal voor Australië toch? De ma bedwingen des ma toch voor moxie nanga den de wet ma dape toch? Ik wil is abu kuda yoshi. Zodat maar doen aan de manda pe.
1: Ja nee, misabie. Daarom heb ik dat ik voor volop lijkt bruto na e ano na de Europeaan, anga de Arabier.
0: Is in Miami. Is in Miami. Miami. Pe was dan beter pe de Engelsman. Lukuda. Diden. De wet maar betek ding Afrika maar pot dapen na de katoen plantage. Is ame wel is aan de manda doen aan de Afrika man. De ma tek de baby. Trouw je gieden kaiman, lek voedsel, lek krokodil. Eh?
1: Als aan dat gruwelijk.
0: Ja.
1: Na jubes en afelampje.
0: Ja, ja, ja. Dus de man. De man tek alle de tje Afrika baby. Fringe de krokodil op na sani na Miami. Da. De Engelsman ook. Kibriden Afrikaan. Dus de Afrika lowe. Uitakatum plantage. De Engelsman kibriden sma. Dan met tangano tego dape. Yes, you want. Blaka English stand up in Miami. Im luke im go luke na Google. Ah, ika go Google wale isi.
1: Ya dos mi.
0: Des dema bas kana des ma tokwa de ma bedu vri tanga de ma rape. Bu vri. Dis alle sa de ma du ome balda tak sana nga libisma.
1: Yo bu vri sani.
0: Ya ya ya.
1: De ma du. Ekwa dos Mi ben Lucas aan voor de Pierres. Dan heb ik het dat de man is go echt. Dat Luco is isa visa blakas. Niano voor blakas massa e briba sanati. Dat uno na de chief de debri.
0: Maar Luco, if in a kennis dat you dat you net de kifara.
1: Na de man, e dusani sanati debri.
0: Ja, precies.
1: Maar
0: de
1: man koop het dat pa Afrikaanse. Tak, de nap chief de debri.
0: Isa, luku no motegi era kera luku kwa mimba wasansa ika bring was. Awa mu ileksani yara. Awa mu ileksani dape. Is if in up kenes, the modus ada wana ngayu.
1: Ya.
0: The modus ada wana ngayu, was fight rayen kong.
1: Neleksan beta ka wa ma ko, isa tapa plenche dape de tapada.
0: Ya. Taki demasiya den serifi. Ya.
1: Sama pa, boles de. Ya. Sa si te in ikobre ka wo, dapa boles de. De sudan de snapu, en sa wita nix. Meru wat pese ko wan na yera, yera sani. En de konas masandu ala de sada te iko ubigisma. Tuurlijk, dus maar wat ik jong denk. Dus eigenlijk, de meeportaars zijn nooit op jou. Dat ja, het is jullie schuld, jullie hebben elkaar verkocht en bla bla bla. Zo, dan was ik kom bij.
0: Dat met tijd
1: toch? Bestond toch nog niet? Gulden bestond toch niet? En dan zijn dus maar bijna.
0: Precies.
1: In Europa nog kan dat ik een grondstof die ik kom bij, want daarna grondstoffen. Maar Afrikaanse smaak een. Moes denken voor Israël. Mij vind ik dat hij alles maar mag vertellen. Maar voor je Google broadcast deze of voor je wat aan het denken dat ik naar zade, ga lukken even aan de klok.
0: Lukken, bepaal eens maar, de nostabie. Lukken, abbeschaving. Vaak ik denk abbeschaving doe broko. Luko ina de opgewassen tegen een kanu, hè?
1: Ja,
0: een kanu, nanga dynamiet. Ja. Luko na zelf Samson naar Zuid-Amerika toch? Die de man door de man begin dynamiet ding, de fotofoeding, de Inca, de Azteca, dat in Mexico.
1: Mm-hmm.
0: En dat zelfs aan de man doen naar Benin, Congo. Isabi toch, de man bij Abi Koninkrijk, dat is de man voor niet, alles aan de man voor niet, dat en dat de man, you know, man, de opgewassen tegen dynamiet. Kanu, nanga gong.
1: Dus
0: dat dema doen nanga des maar is. Amakti sa dema be abi o tapu de vuurwapen. Dat ino man de opgewassen tak yo abi peri. Nanga ambeiri. Yo vertanga de ma wel, maar op ten duur. Ayo de la yo de las man. Isabi toch? Ayo de las man.
1: Yes, it's up to them. Make sure omenisma e de. De manatro whisky dia to tip chin dosa da mimi mem
0: andara me kia sit ya sino tak ibe karwan kondre na in Afrika difu torito
1: Burkina Faso
0: difto ano to torito tori amaning ama tak opolak tak e mi na muslim mi na waeta sod muslim mi ano arabiri ama betakelasto
1: des
0: ama wate gitak misap sumanami.
1: Mm-hmm.
0: En misa pemi ego, misa fami e begeleid misma. En dat je ziet dat je asano ayesano overschrijft no evaluatie. Dus je ziet dat ontwikkelen of de man, daarom heb ik is duidelijk de snisi angadape, a investeren de snisi. En waarom heb ik dat dape obtendu dape ontwikkelen of begin kono. Wanneer je begin ziet dat, mi belu kwam wan documentaire las. In Nigeria, de man hebben kennis nog voor mij ook toegevallig wapen. Want wat de man betekent, if we het dan doen, dan we de open goal, dan hebben kennis, dan hebben we ook toe de gevallig wapen, dus de man begin kon ook tapen. Want nou Trump begin focus op Afrika nou. En mij begin naar Zuid-Afrika, maar naar Jotefa, maar naar misleiding. Ze hebben toch nou een camouflage, joh. Want dan begin ik met de president van Zuid-Afrika. In Boskerm, de wetisme in Zuid-Afrika. Is het toch? Maar, nou een vorm van man. Dus ik begin bed grond op. Voor, sorry dat wat je aan macht kon baga. Is het toch? Dus de man brokken de man macht in Zuid-Afrika. En daarom heb ik als een kota politiek fasie. Sen emek de ma eya gine serefi. Troy ala de mana Afrikaner. Des de tape si wan sa ne klop. Plus se le so. Na yare ba walo Afrikaans abe dape de man bawa kondre op. De man bawa ome business. Mana ses tron begin bomoui nanga a president fu South Africa. Di amagwa ga Amerikan. Da ma ore mo folek wan baba ouma. Da ma draai gwa a South Africa baka. Inis for the South Africa mabi ebigiri gena nga den anga di Afrika dape isi ya doi delekto des dape ba ama play politik na wansut kamuflasi da say de no sana a reda mek soho nam sulu de me yagi de Nigeria ma go dape de Ghana de Somalia de ma es Zambia de isi tak wansa ne klop dape
1: ne klop ne
0: wa reda mus de asa moto uit buiten af
1: ja dus des masa yo mus yagi gwe uit yo kon dena des masa kon koloni yo
0: ma dat nebo na tape me goto
1: English man na ngade ma se ka de se de
0: ma na tape me gono to des ade mati na de mat na de mat puswa tiki fushara buria kono isito des a hers after na ma pusa tiki fushara buria kong des des sa de ma se du ubetak sonet de Afrikaan de Black Asma mus awa eenheid to des de ma puswa tiki no fubroko de ma eenheid des dat na asan chawari da
1: and dat des mamushi tak e no et me gogo dwa san si mino ma bondre na ngade tra
0: bra moy
1: want no ko di apartheid ben de echt DP tra Afrikaan kondre gogo yep dentro ta.
0: Mooi zo.
1: Dus eigenlijk jongen.
0: Nou, dat na Sani. En daarom ik wel. Wat lof denk aan de Egypte zei aan Amerika. De maat ook toe eiko opo. Maar de maat kon zien ook. Dat de Latino. Nou, een probleem in Zuid-Amerika. In de Sabia. Maar ik ga voeren aan Zuid-Amerika. De Engelsman, nou loopt de Latino. Want de Latino, oké, wat tof denk, de mamoxie naar Egypte. Maar de echte Ingi, nee, accepteer de Latino.
1: De Latino naar Spanjol is maar.
0: Ja, en sterker nog, de Latino, de samoxie naar Ingi is maar. De ma heeft hier zelf moro verheven, leg de echte Ingi daarbij. Dus als een chawan, wat twee draag.
1: Dus je nu kon neer tegen de
0: Latino. Ja. Dus de Latino, zie je zelf weet man, dus daarom ik wat lof denk ik stem die Trump. Dus zij komt zo nu, dus alle de Engels man nu, de man abwa afkeer naar de Latino's nu. Maar nu, de Latino's nu, Trump kies denk. Wat de zelf Latino, zijn stem die Trump, na de zelf Latino, de man zijn weer bakken.
1: Ja.
0: En nu te de man weer bakken, de man wat probleem in de man kondre. Wat de matak de mana verrader.
1: Ja. Wo, met desma go even, met de vordering wan Chiesani. Wo, even na wan poko. Bradanga sisa, Arki Atori de ala fasiera. En dis na ook to wan model, fu an Arki Atori, wat abigi brada disi, misabet ak ei waka tapayer plane disi. En dan meneer Waka naar Alamala. Dus dan heb ik altijd een deze manier nodig voor contact over bepaalde sani. Maar ook even naar een pokoe bakken. Dat alles me kan worden in Chiwatra en noem maar op. En dan bakken dat hij daar weer kon direct bakken. Ja, zo de na Arki dosu Rasu.

0: Ya un doro baka na arki dosu araso pe arki wa aflifering omtrent en uno afrikaanse sma na ngaresma in insranas refi en en ja en awe kisipchi edikatsi ook to omtrent dentra presi daarom ik digi brada dis don ajati de brada ngasisa maar ja, ano tak tak na Fostrom, want een brada Fonseca zat tak ano jawa mekare mekakong, ook to tem de na radio Frima Grom, omdat sana sani sap sani era brada ngasisa, amoro suit sani in alibi na sap sani. En te sap sani dan was mano kanko oria aspotu. Vijfen van Asandisi, dat je een zo Afrikaanse Surinamers, en dat je dat den Brit, dat katibo bende, want dat zo facile den college op gado. Wat een onzin, joh. Loko,
1: ik kan geen zo wanneer deze man, ik kan voor deze man, maar is dat per kermis motor? Tishi suani bisma elso wotiu dat wan taki apo sun dati ak moto fu wan tra of fule ak moto fu wan tra bel bolon jo pa pala sa umusa observer umusa ondo sub pa pala sa ni ela so we estudio des ma fono cha des ma fono kawa umusa ano roko da ye charas ma kawa e sur asma pe ak moto sana in kulturu. So lang ano sa basan natin, a wardo feng, a rutuk pa moto, if you go lereng, if you jeng ono one document on trend, a wardo fu a continent pa moto, da a wardereng.
0: Look at that. So yung
1: takipuno, wang pondre leki Benin, Ghana, se war alleen maar grote beschaving ja paleizen ja veel koningen daar en koningen ook in Mali en dat je ja waarheen baka de piramide of motor in Sudan Egypte dan is dat Egypte ja
0: ja ja ayer gebied dat ayer gebied
2: dat kennis voor des mana om het dusuyari en a boskafe if you learning dat met dat asani fu kennis nanga historia is belangrijk want de asma serifi ano go uit a word moro ano kayepi if atak abriti tak abedek agotak katibo abriti tak agaso wan kodre dankse katibo ano sabi bekro and that na arida fu a losma no sap e historia mo give us example for be want to ya panisisma pe mi beta in de dorpo mete gi so falo kwa mi ba is chogro desma go teki spoiti fu we dek fu we destin spoiti go pa o memoni na datra de roko sa tranga
0: ko we tu we ti
2: de na ga ni te de roko na supermarket da de go teki spoiti fu de chiko we ti. Maar als ik op sa, die kolera historia, sa de Nederlandse kolera se doen aan de voor ouders voeden, de logo of de kleur komt te murubaka. Am dat is maar bij de onweten, de best sabi.
0: Ja, als zo Afrikaanse smaak.
2: Die de koleri, mooi zo.
0: Afrikaanse smaak was, dat toen ik op blitz, des ging, omdat de wang kom, weet je. Ik kan tegen de heren, blakka, namoro powerful krachti sande ala sanepsa in dunguru te ide niu mabere fosi mabofala isap o abere fiu mafa ad for da pe dunguru
2: ya
0: dos a libi e kon e dunguru ano e te lek fa a sonde
2: ya ma da pe shi yeshi a shiny tok a australian tok te a one color da pe shi a australian. Weet je, ano kleur, blank ano kleur, is dat niet op? Dus dit is maar kon sitak, zou het betekenen dat dit voor ouders? Dat is man ook besef de kokis de strefi. Je sabe toch? Dan mi kolero aan toe tak mi tak a song ya van hudu in waka in a song meki buba kon krachti meki kisa vitamin. Mi tak te awan bruin kleur dat je shining. Dat na a sir for your skin. Dat i mooi. Mi tak mai wan weti i wan bleek. Mi tak na bleek ino fall up. En dan toe bepaalde ze maar kon leren af. Ook in Afrika, maar de man kon sap. Ik zei taxi naar de potsagi des ching. Maar dan boem, als je yogi's ching toch. Je voor mij kies er even toch.
0: Het is niet natuurlijk.
2: Ja, je voor mij kies er even toch.
0: Ja, je voor mij kies er even.
2: Is toch abnormaal toch.
0: Ja.
2: Look al ik van Jasso. Mij le basson.
0: Eenmaal weet dat daar zijn dat, hè. Was aan het val me op wat is er naar albino's toe toch. Mi merk op, mi no sap no wa enkri albi no sang mo po e den vrouw, sa elibi in a foto. Maar de meeste, ik moet vanuit de binnenland bewoners.
2: Ja, ja, ja.
0: Vanuit Kajo, dat mij normaal begrijpt.
2: Ja, en als dan agen,
0: ja.
2: Ik ben takwans over albino, maar ik ga want to kondre, albino ik ook overal ook toe, ik kan gelukkig boeken. Ook toe in Azië, dus mijn albino ook toe.
0: Ja, maar dat jongeren maar en mek dat.
2: Ja, ja, ja, bruinsma toe. Ja. Ook toe tegen was uit Amerika, je hebt albino's ook toe, hè. Je hebt albino's ook toe. Dus als dan naar Achene, maar ik kom morgen voor, ik zei taxi, dus maar in het binnenland in Sernang. Na de morgen voor en mek je albino.
0: Albino, dat
2: ja,
0: valt
2: me. Ja, de morgen voor.
0: Dat valt me op, ja. Ik denk, want mijn is nooit dat de black as maar zijn die in een foto. Maar zoals meer is een albino, want de daar is er aan toe, dat de laatste is aan mij dat mij bereken, dat als aan dat valt me op dat de foto's maar, mijn oogje dan nooit, aan de soort libis maar dat ik, maar wel de binnenland bewoners,
2: ja, ja.
0: Vreemd.
2: Maar, look om je observer, want mij gaan we toekonder ook op Afrika's maar, hè, dat mij zie de albino, en mij gaan observer de albino, hè. Hier is de normale Afrikaan donkere kleur. Dan mi vind dat ik observe de olanga, mi vind dat de albino awa heel traag gedrag lek de trawa. De moro rustig. Kan de omdat de man nga zo mek in de energie de voeren naar door zee. Maar mi vind dat de moro rustig de moro kalm. Kan de door as chin fooden de omdat die a energie a song de namateka song tungsi wan a song da plas fa song astrali
0: look at if you weti
2: and then moro kalam
0: ye kom melanina toko
2: wanna
0: melanina
2: energy
0: e make ya e make you kom black as
2: yeah yeah and that time e gya energy tok de ye active maar dan observeer den albino mesi tak de moro chimoro kalam is at leg ook na a de namateka song astraling, dus a energie zodanig.
0: En dat zou de Europeaan ontstaan. Wat tijdje, we bouwen elkaar of zo.
2: Ja, ja, ja.
0: Denk op de mamoro na a song. En dat de gogosuku trapresi, de kong, de Putin schreef in Takasani, de mopo, voor de gebied dat kong na in aan Rusland.
2: Ja.
0: En dan de intra-Europeaan, Gomorra fara kon de Engels, Surinaams, mala ala mala na wang ana sma, en des marat mopo, den black afro, maar alleen zo kon de niet meer tegen die hitte. En dat zo denk ik van ja in den koru kon de dus de beka overleven aan.
2: Dus je bedoelt de trekken naar alle zeewamen in de grondtapu. En dan is je ook toe tegen naar de eilanden, hè? Bij de Milanese eilanden. Van je kan in like Tahiti zo, naar de Salomo eilanden. Dan is je bepaalde voor de ching, de blond weer, hè?
0: Ja.
2: De actie eigen af, hé. Bij Akmoto.
0: Dus maar in Australië ook toe dat dongerus.
2: Ja, ja, ja, ja.
0: Boy de aboriginals,
2: ja. Ja, daar is hij daar.
0: Dan is hij gewoon dat.
2: Ja.
0: Ah, dan heb ik dat boy Afrikaanse smaio.
2: Ja, ja.
0: Maar wat of hoe dus maar kom en dus de ape melanine tekort.
2: Precies.
0: En de melanine tekort. Maar.
2: Dus je ziet ja verschil wel, ja.
0: Ja. Dus de asanati vind ik zo vreemd dat een maar enige zijn sami vind vreemd voor albino's. Omdat Tim Dasra na dat wawali is meisje dan toch. Dat is een val me op. Dat het komt altijd voor de smassang.
2: Ja.
0: Maar dat is van de stadsvrouw.
2: Ja, klopt.
0: Dus vreemd, dus minder zelf. Heb je ook wat gezegd voor haar zijn?
2: Dat ben morgen voor afkomstig de motor. En maar misschien vaak toe bij dat in is dan ano voor na in in afrote wak
0: maar nee
2: dan maar
0: aso efa ya gitu
2: ya ya dan maar ya en dan awa heta sos kwadra des mi taki fasone tek ding da energy no deso in des chile a activiteit me shi tak de awa her ta sos kwadra en werkla dan manga strale fason dan manga serefi. De wat met me ga wat wat kontra de ma heroina son gewoon maar de ma wil crossi baskaram de serefi maar de manati echt de man manga son
0: ja
2: is het duidelijk de maat manga son
0: melanine tekort on deck if you like want domorosma je komt melanine tekort als aan het kamsa heel vreemd vind ik het wel dat de mensen samishi met aki nooit het misschien wel foto's maar Agua albino.
2: Ja, no.
0: Maar altijd naar de binnenlandse bewoners, bradas, angasisa voor uno.
2: Anne comfort.
0: Dan ben je dat, hoe kan dit eigenlijk?
2: Anne comfort, Anne comfort. Foto's man, mino siento era. Anne comfort.
0: Anne comfort.
2: Maar sami feni, lekvo da Europa, a sansa we hal kon ja so, discuta ki, a binnenland voor uno, for de maifoni te geen, da mi fenta ki, Unsanda Europa nanga bapalo ko wabif opuste nuno. Wato no kaliba kontra so wabif opuste wan a kontra na kafonita. Wat luko me merkop ta ki kande yeni simon sans do nuno de. Des kande o me ka muiti ara.
0: Mi de
2: o me ka muiti des a luko stra kwa teshi te kafe si a estrale fenga astrat. En a fosfa Ik ga een zelf koop abstract. Nou, een voorbeeldje als een gemeenschap. Want teken voor Tony zelf in de kago met krap. Want de voorgaande president, de mij met krap, de mij leja volk, de mij ora volk als potu. Dus mijn hoop dat Afrodisi takon, dat oren speech. Ik zou beter een konaga serustani. En dat nou een voorbeeldje als een bevolking.
0: Wordt gaan.
2: Ja, en dus massa de Europa kotak waspe. Mi fetak megden kon megden opodesten megden chawang wan bijdrage kon meka konder kon verander wan so ha anja so nama balanek punt tak a binnenland voor u moest beschermen isabi tok wan jesi tak a grondrechten de man om regeling anomang mi begien bana fesi a ondertekening sa de man ondertekenen vredes overeenkomst dat nou wan nadeel but is una ap control moro fu boskarama gebied funu wat if de mabe june da unu se boskarama gebied wat alle de voorgaande honderden jaren fos de kolonisten bij door Zuid-Amerika na de inheemse bij boskarama alle de gebied toch alle de gebied bij de puur natuur de bij de intact isabi toch in de bedrijvigheid of quick na de sanati maar na unu no to oposting dat wat ik we boskarama de backup chief funu samuskong Want de backup chief van nu kan de leer zodanig dat hij de kennis voor de grootstof of zijn naam, de safari moest char a grootstof kon in productie. Maar de man is aan de, no, de man op de deskundig, de man is de maigo wild in abusi, dat de maig kap alle de bon. En kan de zon bon zijn de in abusi in een mag kapping. Maar mag je een simpel voorbeeld? Mag je een simpel voorbeeld? Ja, luco. Onder Engelsma, bepaalde bo in Amazonia, in een capeso maar ja. De bo absani, de bo ap ano krachti. Alle de bo ap bepaalde betekenis. En boem volgens mij is dat basanati. Ook to Aliba bepaalde liba in sana. Na buhelig liba. Mas mana sabi. Alle de sati wabi potuan sting. Mek. A regering sa dasena meg dema de boes dema sa dina parlement no meg dema kanga sa ni tak e mi abbelang ina binelan te dema chawa wet wan beleid no deki ne bakap ching stem gi de wetter ma no go stem gi you balang des tene makang o foster tak de ma bo skeram sernang mi fe tak de parlementaire sans dono ngape de ma mus stem gi de wetter fu bo skeram akondre en tene no de ma no wani ala sana ma seta dorosi kondre de ma mus opode stem was sana in esto kondre in sana pe un gebora sana ma una sa skap vakan tra kondre luko dominica ne tanja te de ma guad santo domingo de ma sa skap da pe de ma kastem da pe ma se guad de kondre baka de ma sa skap ma unu wang de ma sile frim de ling da pe si patak na unu mus opusteng da unu mus ko inat gobierno tak eh tanga ya stop ineplea komedi na unu moro yete kulek Hollander ma we sorry tak un gebora senang dus na serap behandeling ya bifji unu ook na unu mus do best wat minat mine te kera mo giwa sample for bit te me gwa senang tem doro fes fos de mamet e fawaka meta ko odi brada no la sine takanga mi jara mita kwa tem da Indonesia na Malaysia meta da pedes jami ko borres manga unu etak senato ngo de mata brada mi lo fide yo Mais je vois c'est pour forbiter. C'est un banadra sani. C'est un banadra man. La tête de ma chita qui est un. Il y a chani sref con. Le orchinel. Il n'y a qu'un an copif no atra condre. Dan. Da was yo accepter.
0: Ya wat if des ma eroko ook to na nga uno. Kuda we komen we veel verder. Want je hebt een paar knappe koppen hier ook.
2: Alla kondre. Alla kondre roken in de diaspora. Luko de mekare ma diaspora. Ma asa ano diaspora. Wasse namang. Gota kenso. Ma de mekare in diaspora. Alla de woord dati. De ma musu kuf skafe af. Ma luk mo giwan sempo fobe. Emi da Indonesia. Da kota kwa wamago studer. Amang gua Amerikan. Of amang gua doisir go studer. Ta mandra kwa baka na Indonesia. Da amang kis alasani wat. Amai cara kenas kuina kondre fe.
0: Yeah.
2: Ende mai bakhale ama amai kis alasani. And amas no okoleriu no e kenas. So de mai roko. Yeah. Troe isterna na omgekeerd.
0: Ja, yeah, omgekeerd.
2: De mai te kubana. Menonito. Bakon tu mo de mai kis na passport. De mai maxta mi isterna. Des apeshi bata a politik forket isterna. Dara mi beta ken walo lesik ba a politik partai sa umus kafe af nasional. Enkelak isterna mus hanter a beleid lek Latins Amerika. Ye kis wan presidens kandidat. Ye kis wan links of wan rechts kandidat. Da he politik partai sani wes kafe af. Wat a politik partai sani, de mai feti on politik partai.
0: En onderling. Ana
2: ya ora kontra bakatok.
0: Ya trawe du pirsan om money. Ya tok. Troba nga da res pudes.
2: Ya politik partai satok ya kubes ma om. Trawe Take is dus you not a volk, you not machti, ik kies zo'n president. De president, ik kies de ministerie, naga de senator, dat de man om de leer te politiek partij. Je pot de man naar de juiste post. If a man's up kennis voor justitie, pot a man dape. A tramans up, kotaki, you abi on a bostuurlijke kennis. Pot amana binnenlandse zaken. Amasa kennis voor buitenlandse zaken. Amasa sapsep sana grota. Pot amana buitenlandse zaken.
0: En dat nep sana serana.
2: Nee.
0: Ze kiezen maar wat ze willen. Luko jaso tok. Yeshi.
2: Amacang amana mati tok.
0: Daarom.
2: Amo puti dape tak tamo pos.
0: Mi mati. Naf konstong dape et mi mati no abafos.
2: Ma ya pot ahir bevolking beto spel.
0: Ja.
2: Af ahir bevolking ya pot beto spel.
0: En dat mi fin nasrana probleem ya re.
2: Nou, een probleem.
0: Is dat egoistische. Als mij denk ik gedeel wang. Of zo je wang ching groep. Of je wang luko weet dat ik de hundi stani. Maar nou alle de hundi stani. Lop ding lop afas pa de hundi stani edo.
2: Alamala. En sterker nog, de bepaalde
0: hundis
2: staan de kost zichzelf onderling. Alamala de eens.
0: Alamala de eens, dat mij meer ook.
2: Ja. En bepaalde hundis staan de man op zijn aarde. De man echte zijn naam. Tegwa de man presi. De man is zijn naam. Luk op de metak konasi. baka flamigo strati de bitisme fumi da pe di stani ala mala na sana to mo de takera de mai take buntu tem doro konasi da me go oso isa sa na mai temi ah birman idoro ah tamara mo kota ki odiara wa misi taki weri isa bito ma tem ga wata presi da beta wa piste na nikeri da tem go desma desma ta hare birman hai yudoro da pesi a for skill desmati na aba a system ma de hindi stani sa setana konasi da pe na ekte sana mang te takang adeng na ekte na lek ajo jato ya tama tak ta radio tama tak sana tongo iya de takang habla ka mai tak da pe
0: ma lu ko asan is old to wali si wa mambel takwa yapi
2: ya.
0: Mami, mi agua.

0: askre kirim takasa atai kimi tak berada ku ami ba tego bakata paradio ikan karmine tak tak mitaki tak unu elista ne baba sem viri fu ayapi api
1: ne malu ku tego endi ya
0: ya mar marup sei dia me kamata kasa nati ondat ondat na wa boli da ge
1: ya ne malu ku efi gua endi ya
0: da ge na malat no danga asana terus ino kontak tak alla de hunista ni foko
1: ma bu fus mana sabi malu ku te mate mate gua endi ya Hanuman no wa bil fu wa ya piapi pufus mana sabi
0: ya ya
1: te gua endi apa palo presiden mai ambet a ya piapi lek nading isabito von de kare Hanuman isabito
0: ya
1: dana mek palo presi te gua de temple ina ma faste ya piapi na heilig
0: ya
1: isabito nesa papalo sani umus ko ondersuk da da we pur bepala sa we pur kadoro sang onno dog desma e stigma bepala sma terwijl het is niet nodig isabel tak mana onderzoek observeer desma charen kol leg desma uit dat is mode bewis mate na sap sani da yo tak yo kosis ma sumar
0: en yo tak sa ye denki
1: ya to
0: en you know tak san sa ye denki im sap sani san de gewoon zo
1: precies
0: dat die en ja soms ma soms zo Afrikaanse Surinamers den om af was daar maar zat die look wel een toen van mijn 2 jaar geleden mi ben wat tak zwart bovens zijn nang sa iri kei falk on atik mop of Nederland am Amerika dat look wat rasan ja bakaje yo. Het is niet normaal na uno.
1: Maar is op zijn asari. Als je nog sap je cultuur, je nog kies voor lichting. Dan ja, dan als je ontweten dat een piki zou je piki me.
0: Ja toch.
1: Dan als je nog collect na je mek turban aan me. Omdat je als je ben groen aan cultuur, dan je botak trafasi. Is het al? Maar me ook toen je aan koloku die bepsing, de begisma surmi. A kulturu sumana mi fumi sumana mi pasi na mi masi des da yes sabi ma pa palo desma no sabi des teo charis ma go iso wa rechte ya ga desma ko yo ko conflict as dat na orsa a kulturu
0: a kenas ya so wa no for Africa so Surinamers and desma ne miss noit one day arkeatori. Ik raak ook, vaak wil op de ene dag mis naar die jongen mee gaan naar studio, dat is nood. Dus, een verschil tussen Unus en de Jaso, omtrent dat zwart bewustzijn. Vergeleken aan de Afrikaanse Surinamers, die gewoon het te instrennen. Dus mij rekenen dat ik een compleet falen.
1: Is dat zo'n probleem ook toe? Moet je een simpel voorbeeld, hè? Kota ki bijvoorbeeld yo abi over zwart bewust in sanato da amo jumpo direct amo tak no saya ko temi yungu mis satu nang ngoy dis tani mang of atrawate yo yungu mi beratur nang ngoy panis fro des asasa ne begin bato to ine bodu lenso ma iwacara en kota pu yung sabiu yung kulturu yung sabiu background isabe tau natulok weli binang alas sma in sanades uno saptaki una inesto kondre ingro tapupe wap alas ma insernang. Des natulog uno mang diskriminer alas ma.
0: Yeah.
1: Alas ma funu awang wa trarasa de moksi.
0: Yeah.
1: Isabi to kade lek fai jaso kade you grandma moksi of you. Isas ma giwan for big talk of you. Yeah, ma giwan for big talk.
0: Mi grandma na arawakan moksi na nga Afrika.
1: Weno isi. Weno dapadek batok isi dapadek batok. Da kade no you sano go through na nga wa hindistani man da. Isama bodu to des uno no kan des kimler isana. Ma an des man e bakhrep asana go om you ID.
0: Yeah,
1: peyuk moto, yu kulturu. Isabi to smo sede mek et de trafolok e lerden de chifu den tak yo sana yu ID, sana yu kulturu. En sterker no de ler de chi atal. Si to? Te go no ya fasa kamiskap de ching e kisa a kulturu atal. If you go no hindistan sa kamiskap, the meester hindistani ching e de na mataka hindistani ma de first time.
0: Yeah.
1: De first time to? Ook toe in de Japanse gemeenschap, ook toe als een

0: verbaasd nou dena matakanya panis moro maar de verstaluku trains de mi begona Albert Heijn dapena a campus jana bakasi a campus to ya wan campus de bakasi jana Albert Heijn to
1: jana
0: bakasi jana
1: Hanso
0: ay baka Hanso nou
1: okay
0: pero student de na a campus fosi doro dimon
1: oh ya
0: da mi mito wa ya facet ana damo ina ana fesa casa da lukumi da aksimi taki if mina wa ambonis of wa moksi yampanisi mitak mi moksi in that da mitak and ye atak ek baya fas da mi bibingi taki yampanisi nangi ataki anoman taki ma ay forstang des isi des tape sigba taki once des mana mataking ma the others learning kada de others attack atalanga den ma de ne piki baka ma de forstang wa dim des dimi takang yang dan a forstang sami taki mar ataki mi forstang sai taki mar minama piki des dape asans do des de abde kulturuk ba ma aswarta kemis ka isana den muskong sabi no taki a kulturu pede for others motokong nanga des sistem fuden dem koleri if dem koler sa pedek moto sabe tok au muilek au muilek tak yo ini kade bepales maaf mota wa trasifu fu afrika kade ide tak ik mota gana ma ik mota na senegal me giwa for beto mana tok yo koleri tak e yurus moto ay ongeveer tap so a gebied mana ide op de hoogte fu dati nelek fu adamo da dami na be bang het na tak mana war komo de mesa fayo et java dat ano sabi isabi talk des da peshik bataki ba palasani ba pala fude others fude no sape de moto octo
1: ya mi feni taki wala mala sana me karu ozre import mesa in sarana atal sa yu abi moet nooit verloren gaan.
0: Nee.
1: Ik kon ook weer in Nederland met de kasserana toch.
0: Ja.
1: Maar ik merk op dat de chief voor uno bijna naar zo'n Nederlands deed. Ik vind dat de ouders moesten leren om te gaan als er naar toch. Want anders is het serana toch. Vooral ja, dat oude in serana eten. Maar ja, ze zijn het nodig daar.
0: Of verval dadelijk.
1: Of verval.
0: Ja, ja, ja.
1: Dus, bradanga sisa na ozo.
0: Mami, mero koneta puera, mero koneta pu. Tembel mi sonja, nanga mi umapching. Afo sa sada aksi mi, pa, bayalin afsana hukuma mi tak, ma iya yeri mi tak, iya si taki yung, na, es dem tegi ba tak yung mi da sina ete. Da tak, marahwana rukom ya, mi tak, isabi to mitayi batok yung meta want to dey ete jaso des data kan ni de lasanga mi ma me piki de isana tongo mas but other word if anabe saptaki asana tongo da ano ba ma piki mi da bo aksi mitaki yung mapa ek first time ni what up ya kasi ya
1: that no belangrek
0: des mi esorgo tak de sabasa na tongo that belangrek so mero kang ading
1: ayoro lo.
0: Hallo, no?
1: Ay, natang.
0: Shuti, man.
1: Ay, juro, ito ang 5 minute.
0: Mga talis mo, kung baka niya.
1: Yeah, sorry, so, anong mide trawiki niya, so, okto baka. Dos, brada nga sisa, mo breti, if, desan sa uyere, dat it ang beche lirik is, and, and, yeah, yama dat, minus, at pa telefono, so, mi bekang, magdes mabel, maar een
0: ay voor zie beka bel kono
1: ja maar het kan volgens mij tot nu toe maar niet koleren kon dat me moest koleren
0: ja
1: en
0: kisa anu ete
1: ja en anu lip lang amoro auto dan een radio Frimagro of de bakawan salto de bezig ete en noem maar op dus dan daar is de cirkel en weer een rond
0: ja maar kwam je bak voor zie wat sluiten af mota kwa serius ta wa serius bos ko pogi des maaf mi loko den arwakan nga de kribisian nga de tras e sistem nasional usorgu ukonawang unogo pratu seref moro loko fokan feta afeti wat we si sepsa in de benelan fora de wan di da europa un drahwan wa stenche be un conserius over uno mejrap uno make desma kupu uno make desma mislay uno go play politik nanga desma uno go slay tu ana politik partai wana asante broku uno makti un sorgu taki ukona wa un desnos un ukona wa nyu organisasi ukang wa nyu eh organisasi da u got tranga tap de manis tapu make de man kosi tak e une play moro ana ana tefu fosi da yara 60 70 tak tak tak nanga ni ket we kontak nanga de man serius de man muste ku serius no des tu got tap de man u go strak uno go teka selek politik disna NDP disna MPS disna dati no uli politika baka we ukang unu ega gemis kaman umluko de baka pinfu so kon na de oleder ondro we shikba den de saramakan nanga de tra folku de mek muiti de mek muiti fu fu baskaram de depressive de des oru opu mofono unu mus don pimoro opu mofono want luko de trawai de opo de mofo des queen axino adat ni bewan taki me baruan wan bigi odi me badankunu taku tekesi arki Rudolf Fonseca nga berako mi ba me badanki oktu en teka kreatif mi nga megia wor abra
1: ya ne yo yo oktu tangi taki teki ten fuko en misa taktiko gaan we het niet alleen maar over Suriname hebben. Want you know, daarmee dat ik mijn familie niet naar reiziger en bijna nooit meer reizen. Dus eigenlijk naar Jugend moest ik van nemen.
0: Ja, ja, ja.
1: Maar in ieder geval, wie is over een maandje weer of over een paar weken, kan je dan, ik kom met die naar om mensen niet, daar ben je weer welkom.
0: Ja, dan ga je dan.
1: Geen probleem.
0: Ja, dan ga je dan met dat meneer Sabayo, of die naar mevrouw Joanita. Luko mevrouw Joanita Lenfel ook te effect afetia da.
1: Ja ja ja.
0: Mevrouw Joanita Lenfel effect afetia ma bon furus ma u a patiëntie kadu une begrijp afetie voor mevrouw Joanita. Ma ai charen ko era luko.
1: Ja kadu wat de di wat den lazy.
0: Ja.
1: Da kan de mik mimi karen ko me ka ko na studio.
0: Ja.
1: Na.
0: Ja mek mevrouw Joanita ko na studio wa ten. Ya bane morfen e fina bane mor mobia na moi so moi dai
1: le kako las was made them in that yeah yet that over on that you yet that that if gram mana
0: mana sabayo mana sabayo mana sabayo mana sabayo hello yeah
1: yeah yeah
0: ay mana sabayo
1: une yere
0: me yere ya me yere
2: Ay,
0: ya, ya, ya, ya. Ika chago. Ya, a minute.
2: Ya. So, what's in kum? Me want to know that yan kwami ba taki make a bar no taka war to aim sa denong kubra ke moro.
1: Short war to?
0: Aim sa.
1: Oh, any IMSA. It's
0: Arawaka of Kribisi. Okay. Arawaka of Kribisi.
1: No, if not that, Bradawani, yeah. Any problem.
0: I can't talk to you, Arki.
2: Yeah. What
0: are IMSA?
2: Alpha main, they might break a war to make money, tapu,
0: or
2: struggle the Nazi, kusanang. The Arawakasma. The Arawakasma, they can't detain. E Amerikan, o profilir de serapi sumaling. Iba yung wanua sumalita ko for Arawaka. Tuwal sanang nas. De Arawaka sma, na de force bentrape. Ma alas may kubray ko ang trawortu, wasra dialek, o profilir de serapi takdina, uktu os pronglo poor for sanang. Des atala muskong ba, awotu dat alchemy, iba yung dok, Eem zo moet verbod worden. Als je nog man geïdentificeerd is, Revi, dat wel, kijk, ik ben de Karaïben, ik ben de Warhaus, of ik ben de dat, ik ben het toch, hè? Dan, als dan neko, want alles mij geïdentificeerd is, dat ze ade. Maar, alle dit mij komt, Eem ze. De heemse zegt, oké, de oorspronkelijke bewoner, maar de kribis aan de oorspronkelijke bewoner voor z'n lang. Dus ben je dat bewoner dat niet, dan ga je heemse. Dus ik heb zelf ook naar haar boy, Karwafuli, naar Karma, naar Kip. Wati sera pu atan kimi be mo beli bara takai ama mo pun na park ama takano bedringi. Isi sab sa edo. Ya fadin muri tap sma sa ano yu. Ibarat desa mus ko banu. Aktivitas da mus ko stop. So be mo ma ko na wot fu e so te ama takier stop. Taki sma na yu. Ibarat me kala kontra sab takwel na ko wak. Kara ibe ami te wa ka of na ko arwaka of na ko waraus of waraus isabi to. Da alas ma sab takwel kuna ka marat me taki.
1: Ya usah luku awak fasi bigi berada. Wat efwas mana wan meki kara sudah muncul dar. Oke terus im muncul oke. Mei kan seh mar. Mar luku ayurun ada mora mabif tapuno. En ik zou zeggen tot de volgende keer. En berada ngasisa tangi takute kute fu Arki atori bakayaso de na radio raso en misa mek muiti fuko baka tra wiki en binnenkort misschien nog 2 weken dan radio Frima Grong o de auto dus dan nog voor preside pukukan broadcast bana unusani berada fonseka tangi takite kite fuko ina studio kon takip chinso na nga unu en mek mama isa nga anana de na nga yu en ook toen met mama Aisa aan de trabiji kracht die naga om alamala vooral uno Afrikaanse sma die ana kolas uno ana spiritualiteit maar ta arki atori dan yo venue spiritualiteit en bakar dus ik zou zeggen

Sumedri kan te trenka yo lista. Ya. Asal na ka pa tulaw ng lusot.

Merci. Thank you. Love you too.

far

Yeah.

you. Reason me a couple. Check this out.

Yeah!

Yeah!

Thank you very much. Thank you so much.

0: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Op de EK Atletiek zijn de Nederlandse estafetteloopsters kampioen geworden op de 4x400 meter. Meerte van der Schoot, Lieke Klaver, Eveline Saalberg en Femke Broedersbol rekenden af met de belangrijkste concurrent Groot-Brittannië, die in de laatste ronde nog heel dichtbij kwamen. Het is voor de Nederlandse vrouwen de derde Europese titel op rij. Door de brand in de Belgische Ardennen worden nu ook dorpen vlakbij de Duitse plaats Monschau geëvacueerd. De brandweer heeft grote moeite om de natuurbrand in te dammen. Tegen Omroep VRT zegt een brandweerman dat ze voortdurend achter de feiten aanlopen. Vooral de veranderlijke wind maakt het bestrijden van het vuur erg lastig. Er is hulp ingeroepen uit binnen- en buitenland. Nederland heeft 2 Chinook-helikopters gestuurd om te helpen blussen. 2 Zweedse blusvliegtuigen hebben vandaag hun eerste ladingen water boven het gebied losgelaten. Ook hulpdiensten uit Duitsland zijn ingeschakeld. Bij natuurbranden op een eiland vlakbij de Griekse hoofdstad Athene zijn 2 mensen om het leven gekomen. Op het eiland Salamina zijn 2 lichamen gevonden in de tuin van een huis. Het zou gaan om een ouder echtpaar. Op het eiland woeden meerdere branden. Verschillende woningen zijn in vlammen opgegaan en zeker 8 mensen zijn met brandwonden naar het ziekenhuis gebracht. Honderden inwoners en toeristen zijn met schepen geëvacueerd. Ook op andere plekken in Griekenland woeden natuurbranden. Op het strand van Ceuta hebben honderden migranten gedemonstreerd. Ze willen dat Spanje hen asiel verleent. Ze waren bij de tienduizenden migranten die 2 weken geleden de Spaanse exclave bestormden. De meeste van hen vertrokken alweer snel, maar een paar duizend migranten bleven achter. Zij moeten op het strand slapen en mogen de binnenstad niet in. Het weer. Op de meeste plaatsen is het droog. Vannacht gaat het vanuit het westen regenen. Ook morgenochtend af en toe een bui. Later op de dag is het droger met wat zon. En het wordt 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Luister iedere woensdag.
2: Wij gaan dansen.
3: Dankjewel. Nou, ik kom vaker.
4: Zou je ooit nog teruggaan naar Drenthe?
5: Nee, voor geen goud. Nee,
2: dit moet ik. Ja. Deze wereld moet ik in.
6: I promise to be kind to the city and its citizens.
4: Jij bent iets van plan hier in de buurt.
3: Ja, zoals altijd.
1: Iedere woensdag van 5 tot 8.
7: Red Light Jazz Radio.
8: Disco zonder drempels radio hier bij Radio Salto. Iedere tweede zaterdag van de maand tussen 12 en 2.
9: Je luistert naar Radio Zuidoost. 24 uur per dag vanuit het hart van de Bijlmer. Via kabel, salto.nl en 105.2 FM in de ether.
10: Geen idee wat ik doe als ik in mijn hoofd ga. Als ik val, hoe moet ik dan opstaan? Ben het even allemaal kwijt. Al weet

Radio Razo for everyone, from everywhere, every time.

Je luistert naar Radio Zuidoost. 24 uur per dag vanuit het hart van de Bijlmer. Via kabel, salto.nl en 105.2 FM in de ether.

0: Middernacht, het begin van maandag 17 augustus, Irma de Vries met het NOS-journaal. De Nederlandse estafetteloopsters zijn kampioen geworden op de 4x400 meter op de EK Atletiek in Birmingham. Myrthe van der Schoot, Lieke Klaver, Eveline Saalberg en Femke Broeders-Bol rekenden af met Groot-Brittannië, die in de laatste ronde nog heel dichtbij kwamen. Het is voor de Nederlandse vrouwen de derde Europese titel op rij. De mannen pakten het brons op de estafette met Eugene Omalla, Keenan Blake, Terence Uggert en Jonas Pijvers. Voor de mannen is het de eerste EK-medaille ooit op dit onderdeel. Twee Duitse dorpjes op de grens met België worden geëvacueerd vanwege de brand in natuurgebied Hoge Venen. De dorpen horen bij de toeristenplaats Monschau. Eerder werden ook al twee Belgische plaatsen ontruimd. Sinds vrijdag woedt er brand in het Belgische natuurgebied. Inmiddels is een gebied van zo'n 30 vierkante kilometer in de as gelegd. Dat is vergelijkbaar met een gebied ter grootte van Haarlem. De brandweer heeft grote moeite om de natuurbrand in te dammen. Tegen Omroep VRT zegt een brandweerman dat ze voortdurend achter de feiten aanlopen. Vooral de wind maakt het bestrijden van het vuur lastig. Op het strand van Ceuta zijn vandaag honderden migranten samengekomen om te demonstreren voor asiel. Zij waren bij de tienduizenden migranten die twee weken geleden naar de Spaanse exclave bestormden. De meeste vertrokken al snel weer, maar een paar duizend migranten bleven achter. Zij moeten op het strand slapen en mogen de binnenstad niet in. De Amerikaanse honkballegende Tommy John is overleden. Hij was een grote speler uit de Major League, maar werd ook bekend om een baanbrekende elleboogoperatie die een veel voorkomende blessure bij honkballers genas. De operatie werd naar hem vernoemd. Tommy John is 83 jaar geworden. En het weer op de meeste plaatsen nu nog droog. Vannacht gaat het regenen en koelt het af tot 13 tot 17 graden. Morgenochtend af en toe een bui, later droger met wat zon. Het wordt zo'n 20 graden.
1: Lieve luisteraars en programmamakers van Salto. Onze nieuwe studio's gaan bijna open. De verhuizing en technische voorbereidingen waren heel complex en hebben helaas langer geduurd dan gepland. Daardoor konden de vertrouwde live-programma's tijdelijk niet doorgaan. Maar achter de schermen is er de afgelopen tijd hard gewerkt en is het inmiddels bijna zover. De programmamakers worden binnenkort wegwijs gemaakt in nieuwe studio's en daarna keren zo snel als mogelijk alle vertrouwde programma's live terug op zender. Dank jullie wel voor jullie geduld, begrip en betrokkenheid.
2: Iedere tweede zaterdag van de maand tussen 12 en 2. Disco zonder drempels radio hier bij Radio Salto.
3: Je luistert naar Radio Zuidoost. 24 uur per dag vanuit het hart van de Bijlmer. Via kabel, salto.nl en 105.2 FM in de ether.

Je luistert naar Radio Zuidoost. 24 uur per dag vanuit het hart van de Bijlmer. Via kabel, salto.nl en 105.2 FM in de ether.

0: Irma de Vries met het NOS-journaal. De ebola-uitbraak in de Democratische Republiek Congo is de dodelijkste in de geschiedenis van het Afrikaanse land. Het ebola-virus heeft daar tot nu toe meer dan 2300 levens geëist. Dat is meer dan tijdens de uitbraak die van 2018 tot 2020 duurde. De Congolese gezondheidsautoriteit heeft inmiddels bijna 5000 besmettingen geregistreerd. Twee Duitse dorpjes op de grens met België worden geëvacueerd vanwege de brand in natuurgebied Hoge Venen. De dorpen horen bij de toeristenplaats Monschau. Eerder werden ook al twee Belgische plaatsen ontruimd. Sinds vrijdag woedt er een brand in het Belgische natuurgebied. Inmiddels is een gebied van zo'n 30 vierkante kilometer in de as gelegd. De brandweer heeft grote moeite om de natuurbrand in te dammen. Vooral de wind maakt het bestrijden van het vuur lastig. Op het strand van Ceuta zijn vandaag honderden migranten samengekomen om te demonstreren voor asiel. Zij waren bij de 10.000 migranten die twee weken geleden de Spaanse exclave bestormden. De meeste vertrokken al snel, maar een paar duizend migranten bleven achter. Zij moeten op het strand slapen en mogen de binnenstad niet in. En de Nederlandse estafetteloopsters zijn voor de derde keer kampioen geworden op de 4x400 meter op de EK Atletiek. Myrthe van der Schoot, Lieke Klaver, Eveline Saalberg en Femke Broedersbol rekenden af met Groot-Brittannië, die in de laatste ronde nog heel dichtbij kwamen. De mannen pakten het brons op de estafette met Eugene O'Malla, Keenan Blake, Terence Aggard en Jonas Pijvers. Voor de mannen is het de eerste EK-medaille ooit op dit onderdeel. En het weer op de meeste plaatsen nu nog droog. Vannacht gaat het regenen en koelt het af tot zo'n 13 tot 17 graden. Morgenochtend af en toe een bui, later droger met wat zon. Het wordt dan 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Elke dag heeft Radio Noordzij leuke programma's op Radio Salto. Maandag tussen 2 en 4 spelen we het spel met Kale Harry. Op dinsdag openen Thea en Claudio de platenkoffer tussen 3 en 5. Woensdag speel je het kofferspel tussen 2 en 4. Donderdag tussen 10 en 12 Nostalgie met Jan. En we sluiten de week af op vrijdag met de Nederlandstalige Top 30 tussen 10 en 12 met Vincent de Groot. Je ontvangt Radio Salto via 99,4 FM, Ziggo kanaal 911 en KPN kanaal 1123. Je hoort het, de leukste programma's van Radio Noordzij, ook bij Radio Salto.
2: Iedere tweede zaterdag van de maand tussen 12 en 2. Disco zonder drempels radio hier bij Radio Salto.
3: Je luistert naar Radio Zuidoost. 24 uur per dag vanuit het hart van de Bijlmer. Via kabel, salto.nl en 105.2 FM in de ether.

Je luistert naar Radio Zuidoost. 24 uur per dag vanuit het hart van de Bijlmer. Via kabel, salto.nl en 105.2 FM in de ether.

Irma de Vries met het NOS-journaal. De Amerikaanse president Trump wil de gezamenlijke militaire oefeningen met Zuid-Korea terugschroeven. Dat schrijft hij op zijn platform Truth Social. Trump is niet blij met de oefeningen vanwege zijn zeer goede relatie met de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un. Volgens Trump kosten de oefeningen veel geld en geven ze een ongepast en vijandig signaal af. Hij stelt dat Noord-Korea zich niet bedreigend en respectvol opstelt sinds hij president is. De oefeningen beginnen volgens plan vandaag en duren 10 dagen. Het Zuid-Koreaanse ministerie van Defensie zegt dat de oefeningen doorgaan zoals gepland. De ebola-uitbraak in de Democratische Republiek Congo is de dodelijkste in de geschiedenis van het Afrikaanse land. Volgens de Congolese Gezondheidsautoriteit heeft het ebola-virus daar tot nu toe meer dan 2300 levens geëist. Dat is meer dan tijdens de uitbraak die van 2018 tot 2020 duurde. Er zijn op dit moment inmiddels bijna 5000 besmettingen geregistreerd. Twee Duitse dorpjes op de grens met België worden geëvacueerd vanwege de brand in natuurgebied Hoge Venen. Het gaat om zo'n 17 huizen met in totaal niet meer dan 30 bewoners. De dorpen horen bij toeristenplaats Monschau. Eerder werden ook al twee Belgische plaatsen ontruimd. Sinds vrijdag woedt er een brand in het Belgische natuurgebied. Inmiddels is een gebied van zo'n 30 vierkante kilometer in de as gelegd. Op het Griekse eiland Salamina zijn twee mensen om het leven gekomen bij een natuurbrand. Het zou gaan om een ouder echtpaar. Hun lichamen zijn gevonden in de tuin van een huis. Er woeden meerdere branden op het eiland dat vlakbij Athene ligt. Honderden inwoners en toeristen zijn met schepen geëvacueerd.